0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeing's 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is, is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Dat zou de geluidsoverlast flink moeten minderen. Al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrek meteen na je laatste optreden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Raad een. Het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Beddema. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste

0: geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. En de meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim, heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst. New truck. Big.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Een grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Ruim 44.000. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Mandy van der Plas van de

0: Shakira, dat was weer met Die Die.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: 11:07, het is 30 september. En vandaag op deze dag is het politieagent Jan Wind. Die wordt doodgeschoten in Enschede op deze dag in 2004.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Op het terrein bij een woning aan de Galvanistraat in Tubbergen zijn er verdachte spullen aangetroffen. Het gaat onder meer om vaten vloeistof die mogelijk wijzen op voorbereiding voor een productie van drugs. Politie onderzoekt wie hiertoe betrokken is, zoals het staat. En onderzoek volgt. Een pand is voor de rest nagekeken. En de motorrijder is dinsdag aan het einde van de ochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Parkweg in Enschede. De man die kwam in de bocht richting de Volksparksingel. Hartaanval. Ongeluk gebeurde ter hoogte van het verkeer. De motorrijder kwam op de middenberm terecht. En bij een steekincident in de pand van de leger is zelfs aan de Molenstraat in Enschede dinsdagmiddag een persoon gewond geraakt. Een slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de verdachte op heterdaad aangehouden. Lees het allemaal na op 120.nl. Straks gaan we het onder andere hebben over leuke dingen. Even de keel schrapen. We gaan het hebben over Joma. We gaan het hebben over tijdelijk onderkomen van het gemeentehuis in Oldenzaal. En natuurlijk de military van Boekeloos zit eraan te komen op deze prachtige dag met veel zon en 27 graden.

0: Live voor de toe. Was jaren 90 werken. Voor de toe. Begin jaren 90 geloof ik. Voor van nou hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 2004 dat politieagent Jan Wind wordt doodgeschoten in Enschede. Op 30 september 2004 gebeurde dat in de binnenstad. Wind was 47 jaar. Hij werd bij de zijingang van de Irene-promenade neergeschoten tijdens een politiecontrole. Een andere agent raakte die dag zwaar gewond. De dader werd later aangehouden bij het voormalige Arkenkantoor aan de Dr. Bentheimstraat. Gebeurde deze dag 30 september 2004. En ook in Oldenzaal gebeurde wat op 30 september 1933. Het was namelijk groot feest, want de najaarskermis trok op deze dag heel veel publiek. Bezoekers konden zich vermaken met onder meer de bokstent en de spectaculaire steile wand op 30 september 1933 in Oldenzaal. Dan 1997, we gaan naar Rotterdam. De SS Rotterdam wordt door de Amerika-Holland-lijn uit de vaart genomen. Het is klaar voor de Holland-Amerika-lijn. En in 2000 op deze dag de Nederlandse hockeyploeg. De mannenhockeyploeg wint goud bij de Olympische Spelen in Sydney in Australië. En op 30 september 1960 werd de tekenfilmserie The Flintstones voor het eerst uitgezonden op de Amerikaanse televisie, legendarisch. Tot 1966 werd de serie uitgezonden door de Amerikaanse ABC. En later ging het naar Nederland ook komen. En onder andere werd het uitgezonden door de NTS, KRO en RTL 4. Dus de Flintstones. 1960, 30 september, de allereerste aflevering op deze dag. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1989. Wat waren de hits van die dag, 30 september? Nou, de binnenkomers als volgt: Black Box, Ride on Time. Op nummer 35, Right Here Waiting van Richard Marx komt binnen op 32. Girl, I'm Gonna Miss You van Milli Vanilli was de binnenkomer op 25. Oye Me Canto van Gloria Estefan, de binnenkomer op 23. En Poison van Anders Cooper was zelfs nu binnenkomer op 22. Maar er was ook een binnenkomer op 26.

Aan de lijst is Only I Groot van Sydney Youngblood. En die kwam binnen op deze dag in 1989 in de top 40. De hits van vandaag destijds op nummer 26. Dan de top 3. French Kiss op 3 van Lil Lewis op 2. Komende van 3 Pump of the Jam van Technotronic. En van 2 naar nummer 1 Lambada Kaoma. Het was de nummer 1 van 30 september 1989.

0: Sigala en Melody hier op de Twente Radio woensdagochtend. Vandaag een prachtige dag, zonnig en temperaturen rond de 27 graden. Laat je niet gek maken, lekker genieten. Zo gaat het, en daarover gesproken, het zwembad is open. Welk zwembad zou je denken? Binnenbad? Nee. Het Tuindorpbad in Hengelo gaat vandaag open. Later gaan we het erover hebben in deze show. We gaan even bellen met de badmeester. En straks een streeknieuws.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noorden en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 7:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Dag Mario.
16: Treinpersoneel wordt steeds vaker mishandeld en dus slaat de vakbond alarm bij de politiek. Medewerkers worden bijvoorbeeld gebeten of bedreigd met een mes. De NS zag dit jaar al ruim 5000 incidenten en dat moet stoppen. Er zijn nog veel vragen over het geweld van gisteravond in Hartje Arnhem. Daar waren op 3 plekken steekpartijen, waarschijnlijk na een ruzie. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel is niet duidelijk. En bij uit de hand gelopen scholierendemonstraties in Frankrijk zijn de afgelopen dagen al meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze protesteerden tegen het lerarentekort en de gebrekkige lesroosters op hun school.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Wim. Tjalle Morsink uit Enter stopt na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar als fractievoorzitter van de BBB in Overijssel. Ook zijn voorganger, Carla Evers uit Hesingen, verlaat de provinciale politiek in maart volgend jaar. De BBB werd 3,5 jaar geleden uit het niets de grootste in Overijsselse staten met 17 zetels. Later viel de fractie uiteen omdat partijleden het niet eens waren met de koers. Carla Evers deed eerder al een stap terug bij de BBB Overijssel vanwege gezondheidsredenen. Het energieverbruik in de hal van IJsbaan Twente is flink hoger geworden en dat komt door achterstallig onderhoud en technische gebreken. Dat stelt althans OptiSport, die de IJsbaan in Enschede uitbaat. Maar volgens de gemeente ligt het heel anders. Er wordt meer gebruik gemaakt van de IJsbaan en daardoor wordt er ook meer energie verbruikt. Partijen kunnen het niet eens worden en hebben nu besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Daaruit moet blijken of er inderdaad sprake is van achterstallig onderhoud en technische gebreken. En patiënten met complexe bekkenbodemproblemen uit Twente kunnen voortaan op één plek terecht bij verschillende specialisten. ZGT en MST brengen de bekkenbodemzorg namelijk samen in het ZGT in Hengelo. Hierdoor kunnen patiënten tijdens één afspraak door verschillende artsen of verpleegkundigen worden gezien en hoeven ze niet meer meerdere afspraken op verschillende locaties te maken. En dan het weer voor Twente. Het wordt na zomers warm vandaag met 26 tot 28 graden en veel zon. Vannacht volgt er regen en morgen wordt het met 21 graden een stuk minder warm.
18: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek beginnen met de A1. Daar wordt Voorthuizen-Hoevelaken genoemd, aflandig als Nederland. 3 minuten over 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan de A35 Almelo-West richting Wierdenwest. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. De N35 Heino-Zuid richting Raalte. 7 minuten over 3 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En Eveloost richting Wierdenwest. 3 minuten over 2 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Geen controles die genoemd worden door flitsmeister.nl op dit moment. Dus kijk een beetje uit. Doe voorzichtig.

Alex Warren, nieuwe single Emerald Eyes hier op de Twente Radio. Het is 7:50 geweest op deze woensdagochtend. Straks in aanbieding Jalmar Mekelenkamp van de Oldenzaalse VVD. Ja, die heeft een nieuwtje. Straks er meer over in de show. We gaan nog naar het tuindelbad, want dat doet vandaag de deur open. We gaan bellen met de badmeester Robert. En we gaan ook naar Studio 15 Connect met Jirien. Nou, Lonneke hebben we nog een aanbieding. We gaan naar Jeanette van Loenen, zeker. Zomerjaar Lonneke gaat het winterprogramma starten. En ook Patrick Welman gaat straks vertellen hoe het is met de verhuizing van het gemeentehuis in Oldenzaal. En de Military Boekalo gaat vandaag beginnen. Daarover Robert Zandstra. Vandaag prachtig weer. Zonneschijn, alles erop en eraan. En de temperatuur in Twente van 27 graden.

0: Twente Radio op deze woensdagochtend. En dichterbij dan ooit.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Veel mensen jarig, werd al net genoemd. Vandaag, ja, een populaire dag. Want het is net na de winter dat er een nieuw jaar begint. En dan ben je 9 maanden verder en dan zit je een beetje op deze datum. Dus vandaar is Johnny Mathis jarig. De zanger, die wordt 91. Henk Spaan is jarig van Pisa, wordt 78. Wilfried de Jong, presentator, is 79 geworden. Frank Rijkaard, de voetbaltrainer, wordt 64. Jean-Paul van Poppel, oud-wielrenner van Nederland, is 64 geworden. Sjasja Murali, de presentatrice, wordt 63. Paul de Munnik, klein kunstenaar, wordt 56. Dan hebben wij Martina Hingis, vandaag jarig, de tennisster uit Zwitserland, wordt 46. Keisha Buchanan van de Sugar Babes, de zangeres, is 42 geworden. En Max Verstappen is ook jarig vandaag. Hij wordt 29. Gefeliciteerd en een mooie dag. En ook, onder andere jaren vandaag, zij wordt 72, Basia van Met Bianco.

0: Zia, de zangeres van Matt Bianco, jarig vandaag. Ze kwam uit Polen volgens mij, hè. Wat 72, we draaiden Whose Side Are You On hier. Op Twente FM, 10 voor 8 geweest. En daar is hij van de Oldenzaals VVD, Jalmar Mekelenkamp. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Wim.
0: Ja, jullie hebben een initiatiefvoorstel gedaan. Of uit de doeken. Laat ik zo zeggen, dat ga je nou uit de doeken doen. Dat is nog mooier.
1: Ja, ja, ik zit er wel bij. Dat zeg je primeur. Nee, we hebben. Je leest de afgelopen tijd, het kan steeds vaker. Hè? Netcongestie dit, netcongestie dat. Hè? De file op het stroomnet. Het is gewoon een heel ingewikkeld verhaal. En er moet wel eens gebeuren. Alleen langzamerhand zien we gewoon dat bedrijven niet meer kunnen uitbreiden. We zien het inwoners. Als wij een laadpaal willen. Een eigen laadpaal willen maken voor een elektrische auto. Of een zonnepaneel willen aansluiten. Dat niet meer kan, omdat ze geen zware aansluiting krijgen. Dus het probleem was gewoon steeds groter. Ja. En het remt gewoon de groei van Oldenzaal, maar eigenlijk ook van alle Twentse gemeenten.
0: Ja, en dat moet je niet hebben.
1: Ja, nee, ik kan me niet voorstellen dat de gemeente zegt van, oh, weet je wat is, doe mij maar geen groei.
0: Ja.
1: Dus als VVD hebben wij gesprekken gevoerd met van allerlei partijen. En uiteindelijk is daar onze actieagenda met congestie uitgekomen. Met 10 concrete voorstellen waarin we al gezegd, kijk, deze willen wij gaan realiseren. Waarmee we dus in ieder geval denken dat er naast natuurlijk dat er een uitbreiding van de stroomnet plaats moet vinden. Dat zal sowieso moeten gebeuren. Alleen, de realiteit daarin is dat het gewoon echt nog tot 2035 of zo vroeg gaat duren voordat die uitbreiding er gaat zijn. Dus ja, tot die tijd willen wij wel verder, willen wij wel door. Dus we zullen ook zelf dingen moeten gaan doen. En daar zitten best wel een aantal leuke oplossingen bij. Waaronder bijvoorbeeld, ja,
0: daar komt ie.
1: Een kabel vanuit Duitsland naar de grens over.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Ja. Ja, en ja, natuurlijk, hè, onze Oldenzaal hebben wij niet een heel goede reputatie om te zeggen dat we moeten dingen van buiten de gemeente, dingen buiten de gemeentegrens gaan doen.
0: Nee.
1: Dus daarom hebben we niet ook gezegd van die kabel die moet er komen. Nee, we moeten samen gaan kijken, gaan verkennen. We krijgen vanaf volgend jaar gaan ze bezig met de aanleg van een waterstofleiding, ook vanuit Duitsland naar Nederland. Nou, als je toch bezig bent met zo'n waterstofleiding, ga dan meteen kijken, oké, hoe loopt het nu hier? Kunnen we daar misschien of tegelijkertijd of daarna lessen leren om ook een stroomkabel van Duitsland en Nederland te krijgen. Want in Duitsland hebben ze geen netcongestie. Dus dat is nog veel mooier. Dus in Duitsland hebben ze dat niet, dat fenomeen niet. Ook omdat ze misschien verelektrificering een aantal jaar achterlopen op ons natuurlijk. Maar dat betekent wel dat wij dus daar gewoon dan stroom van kunnen krijgen.
0: Ja, ja, maar mag dat wel volgens de regelgeving? Want volgens mij is dat al eerder naar gekeken. Dat is wel een beetje weer gedoe met Europa en zo. Want we zijn één Europa en toch kan het niet, weet je, dat soort zaken.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, en daar heeft de ACM heeft daar ook wel wat dingen over gezegd. Dus dat eigenlijk het zou moeten kunnen, want we zijn één markt. Maar ja, dit is wel een voorbeeld in ieder geval waar we meegenomen. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld zijn de elektrische laadpalen. Die is ook wel heel gaaf. Want één elektrische laadpaal, een openbare laadpaal, die heeft dezelfde vermogen als 2 huizen. Dus net zoveel stroom als je bij 2 huizen kunt verbruiken, staat ook op 1 elektrische laadpaal. Dat tekent net
0: een beetje meer
1: gewoon in.
0: Dat is veel, zeg.
1: Juist. Precies. En als je dan eens kijkt, in ons al staan er 90 plus laadpalen. Nou, doe eens voor het gemak keren 1,8. Dat zijn bijna allemaal 2 stroomaansluitingen. Nou, dus dan praat je al over 180 huizen.
0: Ja.
1: Wat je gewoon dan wat je aan capaciteit hebt. Natuurlijk, je wilt ze niet allemaal op nul zetten, want mensen met elektrische auto moeten die ook kunnen laden. Alleen de vraag is wel, moeten die altijd op de maximale vermogen staan? Of moet je daar flexibeler mee omgaan, zodat je misschien de helft van de capaciteit vrij speelt, maar dus wel 90 huizen kunt realiseren.
0: Ja.
1: En dat zijn allemaal stappen waar we zeggen van, kijk, die mogelijkheden zijn er. Die mogelijkheden zijn technisch ook vooral. En die kunnen we gaan implementeren de komende jaren. En als we dat soort dingen gaan doen allemaal, dan kunnen we bij spreken ons al hebben de stroom om 90 huizen bij te bouwen. Of misschien wel zeggen van 50 huizen bijbouwen, 40 mensen helpen met verduurzaming doordat ze wel een accu kunnen aansluiten.
0: En maar ik zit nog steeds te wachten op die kerncentrale, die mini-kerncentrale.
1: Ja, dat weet ik. En die willen wij ook heel graag. Een sms zou een hele mooie oplossing zijn. Alleen, dan is ook weer de vraag, waar gaat die komen?
0: Okay.
1: Maar het is zeker iets waar wij, zeer positief tegenover staan. Alleen, het is naast dat we gewoon meer stroom moeten gaan genereren, moeten we ook zorgen dat wij het
0: verstandig mee omgaan.
1: Het gebruik beter gaan verdelen. Want we gebruiken nu op hoge pieken gebruiken we heel veel. En in diepe dalen gebruiken we eigenlijk niks. Kijk ook naar bijvoorbeeld de flexibele stroomtarieven. En waarom is het de ene keer kost het je 80 cent om een kilowattuur stroom te verbruiken, en de andere keer maar 10 cent. Allemaal dit soort dingen.
0: Voorstel gaat erin, er moet dus wel over gestemd worden of moet aangewoon worden genomen. Wat denk je wat het draagvlak is?
1: Weet ik niet. We hebben het nu vandaag gelanceerd. Het komt waarschijnlijk 30 november in de gemeenteraad. En dan, ik kan me niet voorstellen dat er een partij in zijn Oldenzaal die tegen de groei van, of tegen de doorontwikkeling van Oldenzaal is. Die groei wil tegenhouden. Dus ja, eigenlijk alleen op basis daarvan zou je het voorstel aan moeten nemen.
0: Nou, we gaan het afwachten. Zometeen is het allemaal na te lezen op twentefm.nl, 120.nl. Jelmar Mekelenkamp van de VVD Oldenzaal, dankjewel. Hans op de hoogte.
1: Ja, komt goed. Fijn.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
1: Ja.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er

0: vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. Een paar files vallen nu op. Op de A50 van Arnhem naar Os, 10 minuten oponthoud bij Ravenstein. De N48 Ommen-Hogeveen is nog altijd in beide richtingen dicht bij Zuidwolde na een ongeluk. De weg moet hier worden gerepareerd en het duurt waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Coevorden en Hardenberg over de A37, de N34 en de N36. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam bij Duiven. Vanaf Beek is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Zomer en My Body Isn't Ready. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van 30 september. En op deze dag in 2004 droevig nieuws. Politieagent Jan Wind wordt in Enschede doodgeschoten. Dat gebeurde bij de Irenepromenade op deze dag in 2004, 30 september.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Op het terrein bij een woning aan de Galvanistraat in Tubbergen is gisteren een verdachte situatie aangetroffen. Het gaat om meer omvaten vloeistof en allerlei andere toestanden die wijzen op voorbereiding voor productie van synthetische drugs. De politie heeft onderzocht waar en hoe en wat en wie erbij betrokken is. Maar staat nog niet uit natuurlijk. Lees het naam eventen.nl. En de motorrijder is dinsdag aan het einde van de ochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Parkweg in Enschede. De man kwam in de bocht richting de Volkspark Zingel ten val. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de verkeersrichter. En de motor kwam in de middenberm terecht. Ook daarna te lezen op 120.nl. En bij een steekincident in de pand van de Leger des Heils aan de Molenstraat in Enschede is gistermiddag gewond geraakt. Slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De Military 2026 staat op het punt van beginnen. Straks gaan we het erover hebben in deze show. Op deze dag met veel zon en 27 graden zon.
2: Word wakker, word wakker met Twente FM.
0: Dus ja, we komen weer beslagen ten ijs, wil ik zeggen, in Boekelo. Nou ja, straks meer over met Robert Zandstra in deze show. En we gaan ook naar het gemeentehuis van Oldenzaal, want er gaat vuizen, de dozen zijn ingepakt. En hoe zit dat nu precies? Burgemeester Welman gaat er straks alles over vertellen.

0: Het plaatje heet Moving to the Sun. Nou, dat kunnen we vandaag zeker doen. En dat doen we ook in Boekelo, want daar gaat het beginnen. De 55e editie van The Military. Robert Sandstra, voorzitter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik neem aan dat jullie er helemaal klaar voor zijn. Toch?
1: Ja, ik zeg altijd de laatste details. Maar ons team heeft heel hard gewerkt en... De laatste details in de cross worden nog aangebracht, maar voor de rest zijn we er helemaal klaar voor.
0: Ja, hoe lang zijn jullie daar al mee bezig, afgezien van de voorbereiding op papier, maar ter plekke in Boekelo om de zaken in goede banen te leiden?
1: Nou ja, we bouwen ongeveer 55 hectare helemaal vol. En dat doen we ongeveer 2 weken over. Ja.
0: Oké. Okay. Oh, dat is nog redelijk snel, moet ik zeggen.
1: Ja, dat gaat heel snel hoor, maar... Het is wel een hele klus om alles een beetje op zijn plek te krijgen. Maar gelukkig hebben we daar fantastische omstandigheden bij. We hebben ook wel eens anders meegemaakt dat we echt door de blubber moesten. Maar nu ziet het er gewoon een beetje tropisch uit, zeg maar. En dat is ons voor het team is dat heel fijn.
0: Ja, inderdaad, de blubber. Je ziet het wel eens dat er fietsen blijven staan of weggezakt zijn. Of nog een laars door iemand vergeten is, tenminste op zaterdagmiddag. Maar dat waren in tijden dat het heel slecht weer was. Het ziet er fantastisch uit. Wat gaan we verwachten de komende dagen? Ik geloof dat vandaag de keuring.
1: Ja, zo dadelijk vanmorgen komen alle deelnemers die komen bijeen en dan krijgen ze van ons en van de Ground Jury, zoals dat zo mooi is, een internationaal jurygezelschap, krijgen ze een beetje de ins en outs van de komende dagen voorgeschoteld. De informatie over de wedstrijd en wat we van hun verwachten. En vervolgens gaan al die deelnemers hun paarden netjes klaarmaken voor de keuring. En die duurt dan tot 1 uur of 3 vanmiddag. En daarna mogen de paarden op het hoofdterrein een beetje rondwandelen om te kijken van, hoe ziet dat er allemaal uit? Want ja, de meeste paarden die kennen een dusdanige ambiance zoals wij die in Boekelo hebben. Die komen ze niet overal tegen met alle vlaggen en borden en noem maar op. En dan kunnen ze een beetje wennen aan de situatie.
0: Oké, en dan het wil wel eens zo zijn dat de paard niet helemaal goedgekeurd is en dat er een tweede keuring komt, hè? Heb ik wel eens begrepen.
1: Nou ja, heel soms dan... kijk, de gemiddelde sporten van nu is wel zo dat als een paard niet goed is, dan zal die zeker niet worden aangeboden en dan laten ze hem lekker thuis staan. Maar het kan best zijn dat een paard zich een beetje verstapt heeft of dat hij niet helemaal goed door de reis is gekomen of dat hij een beetje stram is. Nou, dan kijkt de jury samen met een internationaal veterinair hoe het paard eruit ziet, hoe die erbij loopt, hoe die stapt, hoe die draaft. En als ze dat niet helemaal vertrouwen, dan gaat hij in de holdingbox. En dan wordt hij door twee specialisten helemaal betast en bekeken en opnieuw onderzocht. En dan mogen ze nog een keertje voordraven. En meestal gaat het dan wel goed. Maar we zijn heel kritisch. De paarden moeten echt in topconditie zijn. Wil je kunnen deelnemen aan onze wedstrijd.
0: Ja, en dan kennen we het natuurlijk hoofdzakelijk ook van het springen op zaterdag. Hè, maar dat heeft natuurlijk veel meer om handen, hè. Het hele paarden gebeuren, tenminste de military. Want het begint dus dan met onderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
1: Ja, nou ja, het is een soort meerkamp. Ja. Elke combinatie, hè, dus paard en ruiter of amazone en paard, die doen mee aan 3 disciplines. En morgen en overmorgen worden de dressuur verreden. Zaterdag is natuurlijk cross-country en zondag het afsluitende springen. Ja, en als je dan heel goed gecrossed hebt en je staat op 1 en je gooit de 2 balken af op zondag, ja, verdwijn je alsnog uit de top 10. Dus het is tot op het laatste moment heel erg spannend.
0: Goed zo. Wat is er voor het publiek, zeg maar, steekt met kop en schouders bovenuit? Of zijn dat alle dagen eigenlijk wel?
1: Nou ja, de zaterdag is natuurlijk die day. Daar verwachten wij rond de 50.000 bezoekers.
0: En, is wat, hè? 50.000? Zo.
1: Ja. Ja, dan is het echt wel lekker vol. En naast het gezellig vertoeven in de prachtige Twentse natuur, is het natuurlijk genieten van topsport dan. En dat maakt die eventing zo bijzonder. En de bezoekers die zullen ook zeker ervaren in de cross dat we echt fantastisch mooie combinatiesprongen hebben. Heel mooi afgewerkt en technisch voorzien van de laatste snufjes. Dus ja, wat dat betreft... ik zal niet iedereen direct voor de sport komen, maar we worden wel gegrepen door de sport.
0: Zeker.
1: En dat is ook een beetje ons streven.
0: Nou, prachtig spektakel de komende dagen. De 55ste keer. Gebeurt er nog iets speciaals?
1: Ja, nou ja, speciaal is het volgende. We bestaan natuurlijk 55 jaar en we denken, laten we maar eens een keer andersom gaan rijden.
0: Oh ja.
1: Dus de mensen die in het verleden tegen de stroom inwandelden, die moeten nu even goed uitkijken dat ze niet met de stroom meewandelen.
0: Oh ja.
1: Dat betekent dus dat we gewoon, normaal gingen we rechtsom en nu gaan we linksom. En ja, dat betekent wel dat, nou, het is even uitkijken, vooral in het begin, dat je de goede route kiest, dat je niet aan het eind terechtkomt, maar dat je direct de begin hindernissen volgt. En dat maakt het ook wel weer dat wij zo'n 40-50% van ons parcours hebben vernieuwd. En dat is ook wel een ambitie van, ons om ervoor te zorgen dat je altijd weer vernieuwend en bijzonder bezig bent, waardoor ruiters ook graag naar Boekelo komen.
0: Goed zo, we gaan het de komende dagen volgen hier op Twente FM. Robert Zandstra, ik dank je wel. En succes voor de rest met de startvandaag van de Military 2016.

0: vandaag op deze woensdag. Straks meer sunshine hier in de show. Want dan gaan we naar Lonneke. Er gaat iets gebeuren met een muziekprogramma dat in de winter gaat plaatsvinden. Maar vanaf komend weekend al gaan starten. Wat een cryptische omschrijving. En we gaan nog naar het gemeentehuis van Oldenzaal. We gaan verhuisdozen inpakken.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
6: Mario.
7: Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal, blijkt voor het eerst uit onafhankelijk onderzoek. Deskundigen hebben dat vastgesteld bij een Twents gezin, meldt de krant Tubantia. Spoorwegvakbonden willen dat er eindelijk wat gebeurt tegen geweld in de trein. NS belooft al langer BOA's die mogen ingrijpen, maar die komen er maar niet. Ondertussen is personeel dit jaar al meer dan 5000 keer aangevallen. En Nederlandse consumentenclubs hebben het moederbedrijf van automerk Fiat voor de rechter gesleept. In hun campers met een dieselmotor zou zogeheten schommelsoftware zitten. Campers lijken daardoor minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn.
6: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Wim. Tjalle Morsink uit Enter stopt na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar als fractievoorzitter van de BBB in Overijssel. Ook zijn voorganger, Carla Evers uit Hezingen, verlaat de provinciale politiek in maart volgend jaar. De BBB werd 3,5 jaar geleden uit het niets de grootste in Overijsselse Staten met 17 zetels. Later viel de fractie uiteen omdat partijleden het niet eens waren met de koers. Carla Evers deed eerder al een stap terug bij de BBB Overijssel vanwege gezondheidsredenen. Het energieverbruik in de hal van IJsbaan Twente is flink hoger geworden en dat komt door achterstallig onderhoud en technische gebreken. Dat stelt althans Optisport, die de IJsbaan in Enschede uitbaat. Maar volgens de gemeente ligt het heel anders. Er wordt meer gebruik gemaakt van de IJsbaan en daardoor wordt er ook meer energie verbruikt. Partijen kunnen het niet eens worden en hebben nu besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Daaruit moet blijken of er inderdaad sprake is van achterstallig onderhoud en technische gebreken. En patiënten met complexe bekkenbodemproblemen uit Twente kunnen voortaan op één plek terecht bij verschillende specialisten. ZGT en MST brengen de bekkenbodemzorg namelijk samen in het ZGT in Hengelo. Hierdoor kunnen patiënten tijdens één afspraak door verschillende artsen of verpleegkundigen worden gezien en hoeven ze niet meer meerdere afspraken op verschillende locaties te maken. En dan het weer voor Twente. Het wordt nazomers warm vandaag met 26 tot 28 graden en veel zon. Vannacht volgt er regen en morgen wordt het met 21 graden een stuk minder warm.
6: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens wordt gemeld 3 minuten over 3 kilometer. En richting het westen Stroehoevelaken 5 minuten over 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan nog een staartje op de N35 Nijverdal Oost richting Wierde West 4 minuten over 3 kilometer langzaam rijdend verkeer.

0: Mascanera. Ja, dat is zomers natuurlijk met Sergio Mendes. Alles erop en eraan. En ja, dat kunnen we gebruiken vandaag met 27 graden. Een topdag gaat het worden. De zon schijnt al enigszins. En we gaan er lekker van genieten. Dat kan burgemeester Patrick Welman ook wel of niet genieten. Ik weet het niet, want we gaan verhuizen. En ja, misschien wel een mooier tijdelijke kantoor. Ik heb geen idee. Goedemorgen, burgemeester.
1: Ja, goedemorgen, Wim.
0: De dozen al ingepakt?
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik al gedaan. Ja, ik zit nu toevallig in de auto naar een VNG-congres in de Achterhoek. Dus Lichtenvoorde en Groenlo. En Winterswijk, laat ik dat vooral niet vergeten. Maar ja, daar heb ik daarvoor natuurlijk wel de dozen in moeten pakken, zodat de verhuizers dat mee kunnen nemen naar het nieuwe onderkomen, het Vossenhuis.
0: Ja, dat is dan wel een heel spektakel eigenlijk, hè, om alles over te krijgen en zo.
1: Ja, daar komt er nog wel het nodige bij kijken. Dus ik heb wel heel veel respect voor de collega's die dit allemaal hebben moeten organiseren. Het is een heel logistiek proces wat daar aan vooraf gaat. Veel overleg, maar ook tijdens deze week. Ja, er moet veel gebeuren om al die spullen van ons, om die vanuit de Ganzenmarkt, dus het stadhuis, naar het Vossenhuis te krijgen.
0: Ja,
1: ik geloof dat ik hier rechtsaf moet. Ja.
0: Ja, het valt mee op de weg volgens mij. Volgens mij is het niet zo heel druk, toch?
1: Ja, ik ben al bij de parkeerplek. Het is gewoon een weiland waar we de auto's neer moeten zetten. En dan moet met pendelbussen moeten we naar Lichtenvoorde.
0: Okay.
1: Dus nou ja, ik ben mooi op tijd. Dus,
0: of zeker op het terrein van de Zwarte Cross.
1: Ja, heel goed.
0: Nou ja, ja, we klopt. Gokken maar wat. Ja.
1: Nee, wel goed gegokt.
0: Dan rijden ze nog met paard en wagen, ja.
1: Nee, ik zie de bussen al klaarstaan, dus dat, gelukkig, dat zit goed.
0: Oké. Even nog over die verhuizing. Per, wanneer gaat het in? Wat gaat de bezoeker ervan merken?
1: Ja, de bezoeker gaat ervan merken dat ze niet meer naar de Ganzenmarkt moeten, maar dat ze naar het Vossenhuis moeten. Maar het Sociaal Plein, dat is ondergebracht bij op Hoge Lucht. Of, ja, dus dat is nog wel in het centrum van Oldenzaal. En dus het ligt er maar net aan waar je moet zijn. Het is gewoon goed om even op de website van de gemeente Oldenzaal te kijken waar je moet zijn.
0: Okay. Dus
1: een klein beetje overlast zal denk ik wel ervaren worden. Dat is ook niet te voorkomen. Maar nou, we hebben het geprobeerd om het zoveel mogelijk te beperken. En ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn.
0: Goed zo. Per omgaan. Oh, er staat nog een tentje. Kijk uit.
1: Ja.
0: Het is wat.
1: Ik geloof dat ik nog iets naar achteren mag. Ja.
0: Heel iets. Top. Stoppen, ja. Even dan.
1: Er.
0: Ja, heel goed. Nou, even kort dan misschien over die vergadering vandaag. Dan komen de burgemeesters bij elkaar?
1: Nee. Het is een congres van alle. Ja, niet alleen burgemeesters, maar eigenlijk van iedereen die bij een gemeente betrokken is.
0: Okay.
1: Dus raadsleden, ja. Wethouders, gemeentesecretarissen, burgemeesters, ambtenaren. En dat is één keer in het jaar. En dit jaar is het in de Achterhoek georganiseerd. En gisteren waren we hier ook al. Ja, het is gewoon een topevenement. Gewoon ontzettend leuk om met heel veel collega's over verschillende onderwerpen van gedachten te wisselen.
0: Absoluut.
1: Dus dat is goed dat plaatsvindt.
0: Zeker weten. En op een goede plek natuurlijk, in de Achterhoek.
1: En op een goede plek, ja, in de Achterhoek, lekker dichtbij. Dus
0: goed zo. En morgen in een nieuw kantoor. Nou, we willen nog meer, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, volgende week pas. Deze week hebben ze nodig om alles te verhuizen. Dus
0: okay,
1: volgende week,
0: okay,
1: dan zijn we echt over.
0: Goed zo. Nou, we gaan het ook bekijken trouwens later op twentefm.nl, 120.nl, na te kijken.
1: Heel goed.
0: Die verhuizing. Burgemeester Patrick Welman, dank u wel.

0: Nog steeds toepasselijk natuurlijk, Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten hier op Twente FM. En kom je op het centraal station van Utrecht, dan zie je Twentse tafelen, zeg ik maar, ongeveer. Daniek Kuiper, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Twentse tafelen op het station van Utrecht, wat gaan we doen? Zelfs de burgemeester van Losser is erbij, zie ik.
1: Ja, de burgemeester was er gisteren bij. Die heeft de winkel officieel geopend. Hij heeft zelfs een lintje doorgeknipt.
0: Nou, kijk aan. We hebben het dan over de burgemeester van de Joma-burgemeester van Losser. Dat we niet Petter Diebemaat hier naar voren schuiven. Wat is er gebeurd precies? Wat gaan we doen daar in Utrecht?
1: Ja, we hebben een echte Joma-winkel. Dus we verkopen onze meest geliefde salades. En we laten twee nieuwe smaken proeven. De kip chipotle. Of chipotle.
0: Het zal lekker zijn.
1: Het zal lekker zijn. Ja, en de romige kaas augurk. Dat zijn twee smaken die ook tijdens de grote smaaktest zijn geproefd. En als we winnend uit de test kwamen. En wij zijn heel benieuwd wat alle bezoekers en reizigers van Utrecht Centraal ervan vinden. En hopen we tot de ultieme winnaar te komen die volgend jaar in de schappen te vinden is.
0: Oké, maar dat zijn die salades die getest zijn in Losser laatst, onlangs een maand of twee geleden, of vorige maand.
1: Ja,
0: ja, en die zijn dus nu in Utrecht op een tafel gezet en mogen de mensen ook proeven. Ze kunnen ze gewoon naar binnen lopen dan en daar hun stem uitbrengen.
1: Ja, we hebben twee manieren om te stemmen. Voor de mensen die een beetje de tijd hebben, die kunnen net als in tijdens de smaaktest een stembiljet invullen. En de mensen die haast hebben omdat ze snel naar een trein moeten, die kunnen een servetje in twee stemsokkels stoppen. En dan kunnen ze op die manier stemmen op de favoriet.
0: Oké, wat een leuk initiatief. Prachtig weer dit. Ja, zeker. Tot wanneer blijft de Twentse shop staan daar in Utrecht?
1: Ja, we zijn tot en met zondag 11 oktober open. Iedere dag van 8 tot 8 en in het weekend van 11 tot 6.
0: Goed zo. En voor de goede orde, de burgemeester is er niet elke dag, hè?
1: Nee, die is er helaas niet elke dag. Hij was er gisteren. Hij komt misschien nog een keertje langs. Maar wij zijn er. Dus alle collega's die komen helpen.
0: Oh, je bent er zelf ook, Daniek?
1: Ik ben er iedere dag.
0: Oh, kijk eens aan. Dat is een leuk moment. Gezellig om je te ontmoeten daar.
1: Ja, en we hebben ook een Joma-bad.
0: Een Joma-bad? Nee, toch?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Kan je op de foto. En als je die deelt op je social kanalen, dan maak je kans op een Twents tafelenpakket. En dat bestaat uit alle leuke spulletjes voor een gezellige borrel die we ook verkopen in de proefstore.
0: Nou, even kort nog een Joma-bad. Gaan we dan in een bad met salade? Ik heb toch geen... Oh, toch niet?
1: Ja, we hebben een Joma-bad, maar dat is eigenlijk een hele grote verpakking. Dus ons kenmerkende kuipje. En daar liggen ook, zitten zelfs allemaal ballen in. En daar kan je in gaan zitten en kan je op de foto. En hebben we allemaal leuke attributen waarmee je foto extra leuk kan maken.
0: Te gek. Nou, ik was zaterdag nog op Centraal Utrecht. Maar ja, dat gaat de komende weken niet meer lukken. Want ja, een boer gaat niet zo vaak naar de Randstad.
1: Nee, ik kom er niet
0: zo 1, 2, 3. Maar het is toch leuk als een Twentse luisteraar daar de komende dagen even een foto maakt en dat naar ons doorstuurt. Dat lijkt me
1: dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Goed zo. Nou, we gaan er meemaken. Zorg dat je ze naar binnen trekt, Daniek Kuiper van Joma.
1: Absoluut.
0: Even tot wanneer ook, zei je? Begin oktober?
1: Tot en met 11 oktober.
0: Goed zo. Succes. Geniet ervan.

0: Sunny days. Ja, de muziek is aangepast vandaag, geloof ik. Nee, dat is heel toevallig, maar het zijn wel sunny days. Lekker genieten vandaag met 27 graden. Maar toch gaan we alvast naar een soort van winterprogrammering. En dat doen wij in Lonneke. Want Stichting Zomiak Lonneke start het winterseizoen. Jeanette Verloenen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik denk al meteen aan sneeuw en aan gezelligheid en aan kaarsjes. Maar is het al zover komende zondag?
1: Ja, het is wat, hè. Nee, we hebben een Zomiak, dat is muziek, concertjes in de kapel in Lonneke. En dan hebben we het winterseizoen. En het winterseizoen, ja, beginnen we eigenlijk in oktober. Dus ja,
0: 4
1: oktober beginnen we met het eerste. Ja, en we gaan door tot april.
0: Ja, kun je even aan de rest van de tenten uitleggen wat het is?
1: Nou, Zomiak is een heel laagdrempelig iets, concertjes. Die zijn een uur lang. Dus we hebben zoiets van, nou ja, als je niet weet wat een concert is, nou ja, een uur is vol te houden, zeg maar dan altijd maar. Het is een vrijwillige bijdrage, dus je hebt ook niet een hoge entreekosten. Dus het is eigenlijk heel laagdrempelig bedoeld dat mensen kennis maken met allerlei soorten muziek. Van een beetje klassieke muziek naar iets modernere muziek, van alles wat. We proberen elk jaar ook een gevarieerd mogelijk programma in elkaar te zetten.
0: Ja, en een mooie ambiance, zeg ik dan maar weer, voor een uurtje, natuurlijk, toch?
1: Ja, het kapelletje, het is heel grappig, Lonneke, de kapel denkt iedereen aan de kerk.
0: Ja.
1: En die is ook goed zichtbaar. Het kapelletje, die is aan de Dorpstraat 44, die is een beetje naar achteren gezet. Maar als je daar binnenkomt, dan heb je zoiets van, oké, mooi. Ramen van Lazenier uit Oldenzaal, Annemiek Punt. Hele mooie glazen en dit is een prachtige akoestiek. Iedereen die er speelt zegt van, oh, wat een mooie akoestiek. Dus ja.
0: Ja, toch mijn grote schande, want ik kom regelmatig met de fiets even door Lonneke, ook wel eens met de auto. Maar ik heb een kapelletje, dat heb ik dan gemist. Maar dat is, ja, dat ligt aan mijzelf natuurlijk. Maar ik zal er eens beter op letten.
1: Er ligt iets naar achteren en ja, je bent gewoon 4 oktober zondag mee van harte welkom om te kijken en te luisteren.
0: Nou, dat gaat goed komen. Tenminste, dan ga ik dat redden. 4 uur. Ja, oh, dat moet lukken.
1: Ja, om 4 gaan de deuren open. Dan kan iedereen rustig binnenkomen. En om 4 uur, 4 tot 5. En na afloop hebben we nog even een kop koffie, ook allemaal gratis. Of kop thee. En dan kun je nog even met de muzici kennis maken. Of even nog wat vertellen. Of ja.
0: Er staat komende tijd, want vol is vol. Dat betekent dus, we hoeven niet te reserveren. We kunnen gewoon aankomen lopen of fietsen.
1: Ja, ja. Ja, het is wel in het begin waren er niet zoveel mensen. Nou komen er wel meer. Dus als het echt, ja, 100, dan mag het van de brandweer en niet meer mensen erin. Dan
0: wat zeg je nou, 100? Jeanette, zeg je nou 100?
1: 100, ja.
0: Dat kan in een kapelletje. Oké. Okay.
1: 100 kunnen in het kapelletje, ja.
0: Oké, okay, wat goed.
1: 100.
0: Nou.
1: Ja. Maar daarna zegt de brandweer, dus,
0: is goed, kan niet meer. Maar, ja, begrijp ik ook nog. Ja.
1: Dat is helemaal prachtig. Iedereen is welkom. En
0: 4 oktober begint het, dat is komende zondag. We hebben dan nog 22 november, 17 januari, 14, et cetera. Maar in ieder geval, zondag start het seizoen. En wat zien we zondag?
1: Ja, heel mooi. 3 vrouwen die allemaal van echt goede muziek onderwijs hebben genoten. En die is Arco Fluit. En ze hebben een strijkstok. Want Arco is strijkstok, Fluit is de fluit. En ze hebben heel mooi met, heel mooi. Scandinavië zit erin, maar ook Heine zit erin. Het is gewoon een heel gevarieerd programma. Dus echt de moeite waard om even naar Lonneke waarschijnlijk nu op de fiets te kunnen komen.
0: Zeker weten. Lonneke is altijd mooi om even met de fiets heen te gaan. Fantastisch. Zondag 4 oktober, 4 uur. Half 4 is de inloop kapel, in de kapel uit Liefde. Jeanette Verloenen, ik dank je wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.

0: er een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten schommelsoftware zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. En Agda en de Munnik geven volgend jaar zomer een bijzonder concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ook andere artiesten staan dan even op het podium, zoals Maan.

0: verderop op die A12 bij knooppunt Grijsoord, ook ruim 5 minuten vertraging. Verder rijdt het nog langzaam op de A50 van Arnhem naar Os, bij Ravenstein 5 minuten oponthoud. En de N48 tussen Ommen en Hogeveen is nog altijd in beide richtingen gesloten bij Zuidwolde. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond. Tot die tijd kan het verkeer omrijden via Coevorde en Hardenberg. Dat doe je onder andere over de A37 en de N36. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM.

Heel Twente wordt uitgenodigd door Jurien. En we gaan naar het zwembad. Het zwembad Tuindorpbad. We gaan het duik nemen straks met badmeester Roberts. Maar we zoeken plek nummer 6 in 6 op een rij. Laat het even weten door middel van de appje via de 1 Twente app. Of twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker icoontje.

0: lagen zoveel te doen. De Holdie van, zeg maar, die kwam binnen via de 120. Olivia Newton-John hadden we, Madonna van de Culture Club. Moloko en Queen. Check het via de 120-app of 20fm.nl. Rechtboven het linkiekoontje, dan kun je grieven kwijt. Maar ook je verzoekjes en je wensen binnenkort. Wat het ding vernieuwd of is al vernieuwd. Ja, dat is druk aan gewerkt. Het hele spektakel over de app hebben we het dan over. Over de 120-app, was prachtig allemaal weer. Zeg, we gaan naar Studio 15 Connect. Jurjen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Nou, Connect, we hebben connecting. Hè?
1: Ja, we hebben connectie. Dat is mooi, toch? Verbonden, ja. Hartstikke mooi.
0: Goed zo. En dat gaan we ook doen met Studio 15. Wat gaat er gebeuren, Jurien?
1: Ja, wat gaat er gebeuren? Morgen hebben we in Enschede een bijeenkomst van alle Studio 15 locaties. Zoals je wellicht weet, en jullie luisteraars ook, zijn Studio 15 een creatieve broedplaats voor jongeren. Waar we met jongeren bezig gaan met onder andere een bandje spelen, produceren in de studio, DJ'en, dansen. En dat doen we vrij blijvend en laagdrempelig. Dus vooral voor tieners en jongvolwassenen. En die komen morgen allemaal samen in Enschede om daar samen muziek te maken overdag. En in de avond staan we allemaal op het podium met iets wat we overdag hebben gecreëerd.
0: Oké, gewoon eigen compositie en dat soort dingen.
1: Ja, veel ook gewoon hun eigen muziek. Ja, sommige mensen zingen natuurlijk ook covers, maar eigenlijk mag het allemaal.
0: Oké.
1: Van mensen met hele grote ambities tot mensen die gewoon lekker willen dansen en daarmee een uitlaatklep hebben. Het is allemaal mogelijk.
0: Oké. Volgens mij is het eerder gedaan, toch? Vorig jaar?
1: Ja, we doen het eigenlijk elk jaar. En dan wisselen we van locatie. De Studio 15 heeft 4 locaties door Oost-Nederland, namelijk in Hardenberg, Hengelo, Almelo en Enschede. Vorig jaar was het in Hengelo, het jaar daarvoor in Almelo. Ik denk dat volgend jaar wel in Hardenberg zal zijn.
0: Oké, net om het hoekje. Tegen het hoekje aan, zeg ik altijd. Nou ja, dat hoort ook een beetje bij Twente. Ja. Verdorie.
1: Vind ik ook, toch? Vind ik ook.
0: Ja, pak hem gewoon even mee, deze. Zeg, moeten mensen zich melden, muzici of geïnteresseerden? Hoe gaat het precies morgen dan?
1: Mensen die het leuk vinden om te komen kijken, die zijn de avond welkom. Die kunnen naar de optredens komen kijken. Deelnemers die zijn bij ons aangesloten en die moeten zich aanmelden bij een coach. Elke deelnemer heeft een coach die hem begeleidt. En dan gaan we samen aan de slag.
0: Oké. Dus dat is al bekonkeld. Dat team is al klaar, zeg maar.
1: Ja, dat team is al klaar. Maar we staan natuurlijk overal voor open. Als je dan echt denkt van ik wil een bijdrage leveren, ik heb een supertalent, dan moet je er morgen om 3 uur zijn. Want dan starten we.
0: Goed zo. En morgenavond om te bekijken. Waar moeten mensen zijn?
1: In Enschede. Aan het Wilmingplein een muziekkwartier. Daar zit Studio 15.
0: Oké, dat kan niet missen.
1: In de kelder van Metropool. Dat kan eigenlijk niet missen, nee.
0: Oké. Grote kelder, ik heb geen idee. Daar ben ik nog nooit geweest. Kom overal maar.
1: Nee, ja, dat moet je eens een keer doen, zou ik zeggen. Ja, we hebben 11 repetitieruimtes, opnamestudio's, dansruimtes boven. Dat is best wel uitgebreid, hoor.
0: Super, gaaf. Hoe laat?
1: 3 uur overdag en 7 uur in de avond.
0: Die laatste zocht ik. Hartstikke goed. We gaan ervan genieten. Ja. Jurjen Karels van Studio 15 Connect. Fijne woensdag.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: 9:54. Straks gaan we nog naar het Duindorp zwembad. We gaan de duik nemen en nu gaan we naar de hoogtepunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
5: Mario.
6: Twee mannen uit Amsterdam zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het geweld in het Gelderse Overasselt. Daar kwam begin deze maand bij een schietpartij een beveiliger om het leven. Sindsdien zijn meer dan 30 verdachten opgepakt. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde blijft langer dicht dan gedacht na het ongeluk van gisteren waarbij twee vrachtwagenchauffeurs overleden. Er is nog de hele dag nodig om de weg te repareren. En deze maand was een van de warmste septembermaanden sinds het begin van de metingen. Volgens Weer Online komt dat vooral door de extreme warmte aan het eind van de maand. Gisteren werd het in Eindhoven bijna 29 graden.
5: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Wim. Tjalle Morsink uit Enter stopt na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar als fractievoorzitter van de BBB in Overijssel. Ook zijn voorganger, Carla Evers uit Hezingen, verlaat de provinciale politiek in maart volgend jaar. De BBB werd 3,5 jaar geleden uit het niets de grootste in Overijsselse Staten met 17 zetels. Later viel de fractie uiteen omdat partijleden het niet eens waren met de koers. Carla Evers deed eerder al een stap terug bij de BBB Overijssel vanwege gezondheidsredenen. Het energieverbruik in de hal van IJsbaan Twente is flink hoger geworden en dat komt door achterstallig onderhoud en technische gebreken. Dat stelt althans Optisport, die de IJsbaan in Enschede uitbaat. Maar volgens de gemeente ligt het heel anders. Er wordt meer gebruik gemaakt van de IJsbaan en daardoor wordt er ook meer energie verbruikt. Partijen kunnen het niet eens worden en hebben nu besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Daaruit moet blijken of er inderdaad sprake is van achterstallig onderhoud en technische gebreken. En patiënten met complexe bekkenbodemproblemen uit Twente kunnen voortaan op één plek terecht bij verschillende specialisten. ZGT en MST brengen de bekkenbodemzorg namelijk samen in het ZGT in Hengelo. Hierdoor kunnen patiënten tijdens één afspraak door verschillende artsen of verpleegkundigen worden gezien en hoeven ze niet meer meerdere afspraken op verschillende locaties te maken. En dan het weer voor Twente. Het wordt nazomers warm vandaag met 26 tot 28 graden en veel zon. Vannacht volgt de regen en morgen wordt het met 21 graden een stuk minder warm.
5: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Wat is na te blijven? Dat is de Lutte, de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Op dit moment voor de rest Stroehoevelaken. 3 minuten over 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Een controlepost is er inmiddels ontdekt door flitsmeister.nl. De N347 bij Enter. Daar staan ze.

hier op Twente FM. Vandaag 27 graden, 28 graden kan het worden. En de hele dag zon, daardoor is het zwembad weer open. Waar? Nou, dat hoor je straks hier op Twente FM. Nu terug in de tijd met Tom van Dranen. We gaan naar 30 september 1987. Want het tweede album van Whitney Houston bereikt op deze dag de gouden status in de Verenigde Staten. Op het album, wat op 27 juni 1987 is binnengekomen op de eerste plaats van de albumlijst, staan heel veel nummers die later ook op singles zijn uitgekomen. Hij staat uiteindelijk 11 weken aan de top. En van Whitney, wat er in de Verenigde Staten in totaal 9 miljoen albums verkocht, exemplaren 9. Miljoen, dat is echt enorm. Op het album staan I Wanna Dance With Somebody, Just The Lonely Talking Again, Love Will Save Today, Zo Emotional, prachtige duet met moeder Zizzy Houston, I Know Him So Well, en ook deze klassieker.

prachtig. Did We Almost Have It All van Whitney Houston, ook van het album Whitney, dat op deze dag de gouden status bereikt in Amerika. 30 september 1987.

0: Vandaag een lekkere temperatuur. Niet dat dat heel uitzonderlijk is, maar het komt vaker voor in de september. Hoor. Oktober zelfs hebben ze nog meegemaakt. Maar het is hoe dan ook wel bijzonder en we moeten er lekker van genieten. En we blij nu, we kunnen een duik nemen. Bandmeester Rob de Efting, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tuindorpbad gaat open vandaag. Het is niet te geloven.
1: Nee. Nee, eigenlijk wel een mooie aanleiding was het om het te openen. Zaterdag hadden we het bad open om voor het winterdippen. Nou, de temperatuur van het water ruim 18 graden. En ja, daarbij scheen de zon natuurlijk volop. Dus winterdippen kon je dat niet noemen.
0: Nee.
1: Nou, en met de weersvoorstelling in gedachten van dinsdag en woensdag van 28 graden. Ja, toen hebben we gezegd van zullen we het bad nog één keer open doen. Dus vandaar dat we vandaag vanaf 2 uur tot 6 uur het bad openstellen voor alle zwemmers uit Hengelo en omstreken. Om te komen genieten van ons mooie natuurbad.
0: Te gek, te gek. Even over de winterdippen, wat is dat dan?
1: Nou, we hebben in het winterseizoen gaan we maandags, donderdags en zaterdags winterdippen. Dus we kunnen mensen het hele seizoen tot 15 mei volgend jaar blijven zwemmen. Winterdippen. Afhankelijk van de temperatuur van het water kunnen ze dan of een baantje trekken van 50 meter of eventueel de korte van 25 meter. Maar dan met het laatste, als we dat ook gaan doen, dan moeten ze ook zwembelt en dergelijke om hebben.
0: Oké. Nou goed, laten we dat.
1: Een groot succes is dat hoor. Zaterdag hadden we meer dan 50 mensen.
0: Ah, te gek. Maar goed, ik wou de winter toch nog even vooruit schuiven, Roberts.
1: Ja, graag.
0: Hey, hoe uniek is dit? Zijn jullie vaker open geweest in september? Of tenminste, zo laat in het seizoen?
1: Nee, nooit. We sluiten eigenlijk af altijd half september. En dan is Frenkiesdag is dan meer of meer de laatste activiteit die we hebben. En daarna wordt het bad schoongemaakt en winterklaar gemaakt. En dan is het alleen daarna open voor de winterdippers. Dus dit is echt uniek.
0: Oké, hartstikke goed. Het voordeel van het bad natuurlijk is dat het niet opgewarmd hoeft te worden. Je hoeft er geen energie voor te verspillen natuurlijk, hè, met dat natuurwater.
1: Nee, vanmiddag zullen we ook naar verwachting rond de 18,5 graden zitten.
0: Nou,
1: en we hebben natuurlijk nu wel het bad. Heeft de onderhoudsploeg natuurlijk al wat maatregelen genomen. Want het is een zandafgraving. Dus we hebben een zwemgedeelte afgezet met palen in het water. Nou, die zijn er inmiddels uit. Maar voor de kinderen, de grote banden en de matten en ook de subboards die we hebben, die kunnen gewoon vanmiddag gebruikt worden.
0: Helemaal te gek. Robert, hoe laat gaat het bad open? Je had het al gezegd, maar voor de mensen die het gemist hebben.
1: Ja, het gaat om 2 uur op, tot vanavond 6 uur. Het warm water in de douches blijft nog. Blijft vandaag nog. Wordt zaterdag afgesloten. Dus dit is echt een eenmalige, unieke gelegenheid om nog een keer te komen genieten van ons mooie bad.
0: Het Tuindorpbad. Prachtig in Hengelo. Vanmiddag om 2 uur. Robert Efting, ja. Badmeester. Dankjewel en succes vanmiddag. Hè.

0: Afdeling Gevaarlijke Vrouwen. Jazeker. Nou en of. Stella Lefty en Boston hier op Twente FM. Straks Mark, Michel, Jordi en Ralf. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk, waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
3: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM, nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. Twee mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachte werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. En september was met bijna 17 graden een stuk warmer dan gemiddeld. Het werd zelfs een van de warmste septembermaanden sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is inmiddels voorbij. Wel is de N48 tussen Ommen en Hogeveen nog altijd in beide richtingen dicht bij Zuidwolde. Dit komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De weg blijft nog tot 7 uur vanavond dicht. Tot die tijd kan het verkeer het best omrijden via Coevorden en Hardenberg. Dat doe je over de A37, de N34 en de N36. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met...

eerst een groot hitsucces voor Total Touch en Touch Me There. Goedemorgen. Deze plaat opende vandaag deze nieuwe aflevering van Uitzendkracht. Geldig voor woensdag. Het is alweer de laatste dag van de maand september. Zo snel gaat het. Ja, dan komt oktober er alweer aan. Maar wel met een warme temperatuur. Meer details erover straks.

Little, ooit nog eens opnieuw uitgebracht in een dansbare versie door Gigi D'Agostino. Dit was gewoon het origineel van Nick Kyrgios Show. En daarvoor hoorde je nog Lead Marlin en Sitting Down Here. Als we het weer bekijken, ja, opvallend warm vandaag. Hè? 28 graden zou het wel eens kunnen worden bij ons in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar daarbij af. Het blijft droog en de wind komt vanuit het zuiden met kracht 3. Morgen, dan verandert het er een en ander. Dan is het namelijk bewolkt, regenachtig en 20 graden.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De afgelopen 5 jaar is Twente goed opgeschoten met het verduurzamen van koopwoningen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Vooral glas- en deurisolatie is veel toegepast, gevolgd door bodem- en vloerisolatie, dak- en zolderisolatie en gevel- en spouwmuurisolatie. Andere maatregelen, zoals zonnepanelen, zijn helemaal ingezakt de afgelopen jaren, wat niet verrassend is gezien het verdwijnen van de salderingsregeling. Bij het verduurzamen van koopwoningen in onze regio was Borne koploper de afgelopen 5 jaar. Ruim 24,1% werd verduurzaamd. De meeste andere gemeenten zaten rond de 20-23%. Enschede presteerde in onze regio het minst met 18,9%, wat er wel ruim boven veel andere gemeenten ligt. De kernraad van Noord-Deurningen houdt op donderdag 29 oktober om 20:30 een jaarvergadering. Die is in het cultuurhuis De Mare. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte welkom om aan te schuiven. Naast de formele agenda met actualiteiten kunnen mensen ook hun eigen onderwerpen aandragen om te bespreken. Door actief mee te praten kun je dus meedenken over de toekomst van Noord-Deurningen. En op 10 oktober wordt in Enschede een Pride Walk gehouden. Het doel: aandacht vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van brede seksuele diversiteit. En dit wordt dit jaar ook muzikaal kracht bijgezet. Op verzoek van de organisatie speelt de Enschedese stadsbeiaardier Esther Schopman passende muziek tussen 3:15 en 4, terwijl de Pride Walk door het centrum trekt. Helaas zijn dit soort activiteiten ook zeker nodig. De acceptatie van seksuele diversiteit staat onder druk en 44% van de Enschedese LHBTI+ gemeenschap voelt zich soms of vaak onveilig op straat. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vandaag ruimte voor de zon, ook zijn er lichte wolkenvelden en het wordt warm met zo'n 28 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en daaruit gaan ook buien vallen met mogelijk onweer. De minima liggen rond de 17 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

verwarring in de jaren 80. Er was namelijk een meidenband die heette Centerfold. Toen kwam ook deze band uit met de titel Centerfold. De Jaguars Band hadden voor de rest niets met elkaar te maken. Was alleen dus maar de groepsnaam en de titel die gelijk aan elkaar waren. De vorige Sabrina Carper er even naar het streeknieuws van 10:30. Je luistert naar de uitzendkracht hier op Twente FM. Terwijl ik weer een kopje koffie krijg voorgeschoteld.

De Bouwzaam met Magnetic en Miles Smith hoor je met Wait For You. De afgelopen twee hits in de uitzendkracht op Twente FM. De voedselbank in Losser is nog altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De organisatie is volledig afhankelijk van vrijwillige inzet om deze voedselhulp uit te kunnen voeren. Zo staan vrijwilligers bijvoorbeeld in de supermarkt om voedseldonaties in te nemen. En hiermee kunnen dan de pakketten aangevuld worden. En daarnaast krijgt het bij, draagt er natuurlijk ook bij aan de zichtbaarheid. Des te meer vrijwilligers zich op straat begeven, des te meer rugbaarheid er wordt gegeven aan de voedselbank Losser. Als je ze wilt ondersteunen door enkele uurtjes per jaar aanwezig te zijn en je handen uit de mouwen te steken.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.jolandnl/luister.
1: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan, nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Blijft een wereldhit, deze van Chaka Khan met Rufus en Ain't Nobody. Open de deel 2 van Uitzendkracht op deze woensdagmorgen van 30 september. We zijn er nog tot aan 1 uur.

moet eerlijk zeggen dat ik niet veel had bij deze plaat. Maar het was wel een hit, hè? Dus mij heeft het, wat dat betreft, heeft hem niets in de weg gelegd. Eiffel 65 en Blue Dabadidabada. Het weer van vandaag ziet er ook blauwachtig uit. 28 graden vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de wind komt vanuit het zuiden met kracht 3. Morgen is dat anders. Dan is er namelijk veel kans op neerslag bij een temperatuur van 20 graden. Daarna blijft de temperatuur gehandhaafd, maar keert de zon wel weer terug.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gevonden.
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
10: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De afgelopen 5 jaar is Twente goed opgeschoten met het verduurzamen van koopwoningen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Vooral glas- en deurisolatie is veel toegepast, gevolgd door bodem- en vloerisolatie, dak- en zolderisolatie en gevel- en spouwmuurisolatie. Andere maatregelen, zoals zonnepanelen, zijn helemaal ingezakt de afgelopen jaren, wat niet verrassend is gezien het verdwijnen van de salderingsregeling. Bij het verduurzamen van koopwoningen in onze regio was Borne koploper de afgelopen 5 jaar. Ruim 24,1% werd verduurzaamd. De meeste andere gemeenten zaten rond de 20-23%. Enschede presteerde in onze regio het minst met 18,9%, wat er wel ruim boven veel andere gemeenten ligt. De kernraad van Noord-Deurningen houdt op donderdag 29 oktober om 20:30 een jaarvergadering. Die is in het cultuurhuis De Mare. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte welkom om aan te schuiven. Naast de formele agenda met actualiteiten kunnen mensen ook hun eigen onderwerpen aandragen om te bespreken. Door actief mee te praten kun je dus meedenken over de toekomst van Noord-Deurningen. En op 10 oktober wordt in Enschede een Pride Walk gehouden. Het doel: aandacht vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van brede seksuele diversiteit. En dit wordt dit jaar ook muzikaal kracht bijgezet. Op verzoek van de organisatie speelt de Enschedese stadsbijaardier Esther Schopman passende muziek tussen 3:15 en 4, terwijl de Pride Walk door het centrum trekt. Helaas zijn dit soort activiteiten ook zeker nodig. De acceptatie van seksuele diversiteit staat onder druk en 44% van de Enschedese LHBTI+ gemeenschap voelt zich soms of vaak onveilig op straat. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vandaag ruimte voor de zon, ook zijn er lichte wolkenvelden en het wordt warm met zo'n 28 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en daaruit gaan ook buien vallen met mogelijk onweer. De minima liggen rond de 17 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: down.
1: Leuke samenwerking tussen Lost Frequencies en Bastille enige tijd geleden met de nummer Head Down. Op vrijdag 16 oktober dan wordt in Almelo een opfriscursus voor de fiets gehouden. Iedereen die vanaf 60 jaar en ouder nog actief is op de fiets en wat meer zelfverzekerdheid wil opbouwen, die kan gebruik maken van deze opfriscursus. De oude vereniging Almelo organiseert dit in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, de gemeente en Visio Almelo. De dag begint om 10 uur 's ochtends, duurt tot een uur of 3 en wordt gehouden bij clubgebouw De Kouwe aan de Rietstraat. Als je meer informatie wilt hebben, zoek het even op internet.

Boogie Wonderland met Earth, Wind and Fire. En daarvoor Radio van de Koers. Tot het 12 oktober is het Bodemdierendag. Iedereen kan dan meedoen om hun bodemdieren te tellen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de tuin, balkonplant of misschien wel in de openbare ruimte, zoals een park of zo. Je moet dan denken aan dieren als regenwormen, pissebedden en duizendpoten. Ze zijn onmisbaar voor onze bodem. En door het aantal te tellen kan men beter inzicht krijgen over het belang van de dieren. Onder meer de gemeente Enschede doet actief mee in deze actie. En iedereen die dan ook wil meehelpen, maar geen tuin heeft, die kan

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Prince met de New Power Generation en Money Don't Matter Tonight. Goedemiddag, de middag is begonnen voor deze woensdag van 30 september 2026. Je luistert naar de uitzendkracht op Twente FM. We nemen je mee met de boterham en lekker iets en Teddy Swims. Hier is hij met Mr. Know It All op Twente FM.

gaat al generaties mee, deze plaat. Iedereen zingt er hem ook mee. Toontje Lagen met Erik Meesey en Stiekem Gedanst. Glasrijk Teurbergen is vanaf morgen tot en met 4 oktober alweer voor de 30ste keer. Moderne glaskunst wordt niet alleen in Teurbergen zelf aan het publiek getoond, maar ook op bijzondere locaties in de omgeving. Historische landgoederen bijvoorbeeld, verzorgde tuinen en karakteristieke familieboerderijbedrijven met een lange geschiedenis. En in deze sfeervolle omgeving zijn tentoonstellingen te zien van vooraanstaande glaskunstenaars. Vanaf morgen gaat dat dus plaatsvinden. Als je uitgebreide informatie hierover wilt hebben, kijk dan even op onze website. Daar staat uitgebreide informatie in de activiteitenagenda. Of op de website glasrijk.nl.

0: besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Aanstaande maandag 5 oktober gaat het nieuwe fietsstimuleringsproject Twente Trappeman van start. Tot en met 15 november worden Twentenaren extra gestimuleerd om vaker de fiets te pakken. Je maakt dan kans op leuke, echt Twentse beloningen van lokale ondernemers. Je kunt meedoen door de app Das Zo Gefietst op de telefoon te downloaden. Wie in de actieperiode wekelijks minimaal 10 fietsritten maakt, ontvangt een voucher voor zo'n lokale prijs. Dan kun je denken aan streepproducten, ambachtelijke producten of andere verrassingen uit de regio. Meer informatie is ook te vinden op de website Das Zo Gefietst. De winnaar van de inzamelactie van oude mobiele telefoons in Losser is bekend. Van 23 maart tot 20 april werd een inzamelingsactie opgezet door de gemeente en stichting NOVA. Iedereen die een oude telefoon had liggen werd gestimuleerd deze te recyclen. De grondstoffen die in de oude toestellen zitten zijn nog best wat waard en bovendien bespaart terugwinnen kostbare grondstoffen. De winnaar ontving een sieraad van de stichting NOVA gemaakt van gerecycled materiaal. De gemeente Losser laat weten dat inleveren van oude telefoons nog steeds kan, bijvoorbeeld ook via het lokale repaircafé. En Enschedese huishoudens die nog een isolatiebon hebben liggen, kunnen komende week een tweetal informatiebijeenkomsten bezoeken. Met de bon kun je de woning beter laten isoleren, wat weer beter is voor de portemonnee en het milieu. Tijdens de bijeenkomsten zijn medewerkers van de gemeente, het regionaal energieloket, energiecoaches en deelnemende isolatiebedrijven aanwezig. Daarmee moet de stap naar daadwerkelijke isolatie en gebruik van de bon makkelijker gemaakt worden. De bijeenkomsten zijn op dinsdag 6 oktober tussen 6 en 9 en op 7 oktober tussen 2 en 5, beide op de Spinnerij in Enschede. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag ruimte voor de zon en lichte wolkenvelden en het is warm voor de tijd van het jaar met zo'n 28 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, later valt er uit ook regen met hier en daar onweer. De minima liggen rond de 17 graden.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalt door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

12 met Another Day. Naast nieuws van 12:30. Roddy Beyond en The Harder I Try. Iets waar ik naar uit kan kijken is de Enschedeze Bokbierfestival. Gaat komend weekend weer plaatsvinden, dit festival, bij Eet- en Biercafé De Bijhard. Aan de Oude Markt is dat en er zijn meer dan 30 verschillende bokbieren te proeven. Lekker. Het gaat in ieder geval plaatsvinden vanaf aanstaande vrijdag 2:00 middags. Zaterdag al vanaf 11:00 en aanstaande zondag om 2:00 middags. Wees verstandig, ga na een bokbiertje geen deelnemen in het verkeer.

klassieker van Kaiser Chiefs in Ruby op Twente FM. Dat was hem maar weer voor vandaag. De uitzendkracht voor 30 september 1972 scoorde niemand minder dan Alexander Curley een nummer 1 succes voor 2 weken lang. Met de nummer I'll Never Drink Again. Waar zou die op zijn geïnspireerd? En een bijzondere gebeurtenis was het 30 jaar geleden op 30 september 1996 dus. Het Nijmeegse Max Planck Instituut gaat dan namelijk 10 miljoen gesproken Nederlandse en Vlaamse woorden verzamelen en opslaan op kosten van de Nederlandse en Belgische regering.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: Boek dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijnen van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is het eens met de Spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. En het Nederlands elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Thessaloniki. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANBB. De N48 tussen Ommen en Hogeveen is nog altijd in beide richtingen dicht bij Zuidwolde door een spoedreparatie na een ongeluk. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond. Tot die tijd kun je omrijden via Coevorde en Hardenberg. Dat doe je over de A37, de N34 en de N36. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel.

Let's Go Dancing. Ik vind het geen gek idee, hoor. Zo halverwege de week en halverwege de dag. Met andere woorden, het weekend is in zicht. Let's Go Dancing, hoor je van Cool and the Gang. Goedemiddag, welkom bij Door de Middag op Twente FM. Mijn naam is Michel Otter. Ik zit hier vandaag in plaats van Mark. Die kon even niet. Ja, en dan wordt de invaljuf dus ingevlogen, zoals dat gaat. En nou, het is mij een ontzettende eer en een genoegen dat ik hier voor jou mag zijn. En ja, hele fijne liedjes voor je mag draaien. En natuurlijk de leuke dingetjes van dit programma mag doen. Want, oh.

Bruno Mars en I Just Might. Je hebt het misschien gisteren wel gehoord. Een groot ongeluk op de N48 in het noorden van onze provincie. Tussen Hoogeveen en Boogbrug waren daar twee vrachtauto's op elkaar geklapt. Twee mensen zijn overleden. En die weg, die N48, die is nog de hele dag dicht tussen Hoogeveen en Boogbrug. Dus mocht je die kant op willen, hou vast rekening met vertraging en dat je een stukje om moet rijden.

Dua Lipa, Love Again. Bij Door de Middag op Twente FM. Goedemiddag, welkom, fijn dat je er bent. Ja, als we kijken naar het weer vandaag, is het natuurlijk heerlijk weer. En aan het einde van de middag is het misschien wel een graadje of 27. Hè, waar het nu nog een graad of 24 is, loopt die temperatuur dus nog een beetje op. Vandaag koelt het af naar een graad of 15. Maar dan vanaf morgen duikelt die temperatuur toch wel omlaag, hoor. En nog steeds zijn het prima waarden voor de tijd van dit jaar. Morgen lijkt er wat neerslag te komen, graadje of 21. En daarna blijft het voornamelijk droog. Overdag een graad of 20 en 's avonds, 's nachts een graadje of 10. Prima weer dus.

0: jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gleuzenmine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheden.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakleu het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Aanstaande maandag 5 oktober gaat het nieuwe fietsstimuleringsproject Twente Trappenman van start. Tot en met 15 november worden Twentenaren extra gestimuleerd om vaker de fiets te pakken. Je maakt dan kans op leuke, echt Twentse beloningen van lokale ondernemers. Je kunt meedoen door de app Das Zo Gefietst op de telefoon te downloaden. Wie in de actieperiode wekelijks minimaal 10 fietsritten maakt, ontvangt een voucher voor zo'n lokale prijs. Dan kun je denken aan streepproducten, ambachtelijke producten of andere verrassingen uit de regio. Meer informatie is ook te vinden op de website Das Zo Gefietst. De winnaar van de inzamelactie van oude mobiele telefoons in Losser is bekend. Van 23 maart tot 20 april werd een inzamelingsactie opgezet door de gemeente en stichting NOVA. Iedereen die een oude telefoon had liggen werd gestimuleerd deze te recyclen. De grondstoffen die in de oude toestellen zitten zijn nog best wat waard en bovendien bespaart terugwinnen kostbare grondstoffen. De winnaar ontving een sieraad van de stichting NOVA gemaakt van gerecycled materiaal. De gemeente Losser laat weten dat inleveren van oude telefoons nog steeds kan, bijvoorbeeld ook via het lokale repaircafé. En Enschedese huishoudens die nog een isolatiebon hebben liggen, kunnen komende week een tweetal informatiebijeenkomsten bezoeken. Met de bon kun je de woning beter laten isoleren, wat weer beter is voor de portemonnee en het milieu. Tijdens de bijeenkomsten zijn medewerkers van de gemeente, het regionaal energieloket, energiecoaches en deelnemende isolatiebedrijven aanwezig. Daarmee moet de stap naar daadwerkelijke isolatie en gebruik van de bon makkelijker gemaakt worden. De bijeenkomsten zijn op dinsdag 6 oktober tussen 6 en 9 en op 7 oktober tussen 2 en 5, beide op de Spinnerij in Enschede. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag ruimte voor de zon en lichte wolkenvelden en het is warm voor de tijd van het jaar met zo'n 28 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, later valt er uit ook regen met hier en daar onweer. De minima liggen rond de 17 graden.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: wat een lekker liedje is dit, hè? Miley Cyrus met haar nieuwe bandje Fleetwood Mac. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Lindsey Buckingham samen met Mick Fleetwood. Het liedje Secrets, hoor je. En daarvoor nog Outkast met Heya. Het is tijd geworden voor de onmeunige 999 shuffle. Hebben we daar eigenlijk nog vormgeving bij? Vraag ik me nou in één keer af. Misschien wel. We gaan even kijken, hoor, door de middag. Heb ik even vormpje. Nee, heb ik geen vormgeving. Nou, dat is ook jammer. Maakt niet uit. Ik deed het in de zomer altijd als volgt. Wacht even, hoor. Hey, goedemiddag.
1: Hi, lekker weertje, of? Valt het tegen?
0: Nee, het is heerlijk weer. Vind je ook niet?
1: Ja, ik word er helemaal blij van. Nou, zonnetje erbij. Beetje. Oh.
0: Ja, oh, ja, we praten door elkaar heen, hè?
1: Oh, sorry. Ga er eens verder.
0: Ja, nee, geen probleem. Hey, kun je voor mij een getal kiezen tussen de 0 en de 1000?
1: Ik kies 472.
0: 472. Nou, ik ga even kijken welk liedje dat was in de onmeunige 999 van afgelopen jaar. Oh
1: ja.
0: Nou ja, dat moet ik even zoeken in de archieven, hoor. Weet je welk het is?
1: Nee.
0: Dat is, normaal met Ik ben maar een eenvoudige boerenlul.
1: Ah, mooi nummer. Kende ik niet, maar leuk.
0: Nou, als je het niet kent, hoe kun je het dan mooi vinden als je het niet kent?
1: Nou ja, ik kan toch een leuk nummer vinden als ik hem nog niet ken.
0: Ja.
1: Ik dacht niet dat ik hem kende.
0: Nee, oké. Okay,
1: ja,
0: heel
1: toch?
0: Goed. Ja,
1: zo werkt dat toch?
0: Nee, dat kan zeker wel. Hè. Zeker, zeker, zeker. Nou, ik ga hem even draaien, denk
1: ja,
0: ik dan
1: toch?
0: Maar. Hè?
1: Ja. Fijn opzoeken. Ik ben trouwens bezig met muziek.
0: Oh.
1: Ja, lijkt me leuk. Ik ben trouwens ook bezig met muziekherkenning. Dus als je ooit de tekst weet, dan kan ik je ook helpen een nummer opzoeken op basis van de tekst.
0: Nou, goed idee. Dat maar is nu niet nodig, want ik ga nu even dat liedje draaien, oké?
1: Okay? Helemaal goed.
0: Mooi zo. Dag.
1: Fijne.
0: Ja, of zoiets. Doei.

Nou, lekker man. Op 472, dus afgelopen jaar in een onmeunige 999. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul, zo heet het liedje. Van Doem, van Normaal, sorry, ik zei het helemaal verkeerd, hè. Van Normaal, super tof, lekker man. Fijn dat Siri die voor mij even heeft uitgezocht. Ja, en voor jou natuurlijk ook, hè. Hey, dit is Door de Middag op Twente FM. Fijn dat je luistert. Nu, Sisters with Voices. SW

En daarvoor ook nog Right Here, dus van de Sisters with Voices. Oh ja, en die onmeunige 999, dus nog maar 3 maandjes, hè, dan is die er alweer. Oh, ik heb er nu alweer zoveel zin in. Oh, kan niet wachten, kan niet wachten. Hey, bijna

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op Riemen en Co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond. 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. 1 van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag, dus was het erg druk. In de rij begonnen twee ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt regiozender Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel.

0: Damiano David samen met Nile Rodgers en Tyla. Talk to me, zo heet het liedje. Wat fijn dat je er bent bij Twente FM. Jouw keuze in Twente door de middag, dat is waar je naar luistert. Mark die is er eventjes niet vandaag, maar ik ben er wel.
1: Michel Alter.
0: Ja, precies. Ik zocht even mijn jingeltje, maar hij was er wel. Michel Alter is de naam. Tot 4 uur mag ik je vermaken met het laatste nieuws. En natuurlijk ook heel veel fijne muziek. Wat dacht je hiervan? Dit is Cat's Eye, hun singeltje heet Animal. MUZIEK

0: Who's Bad? Michael Jackson hoor je met Bad.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, dat kan ik je wel vertellen. Vandaag is het bijvoorbeeld de Nationale Podcastdag. Of zelfs de Internationale Dag van de Podcast. Ja, niet te geloven. Het is, het lijkt misschien nieuw, al die podcasts. Maar vergis je niet, het bestaat al tientallen jaren. Het is een samenvoeging van het woord iPod en natuurlijk broadcast. En dan kom je dus op podcast. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar het is vandaag ook, en die is hartstikke leuk, Nationale Broer- en Zusdag. Dus ja, geef even een beetje extra aandacht aan je broer of je zus. Want ja, ze zijn heel veel waard waarschijnlijk. En ja, voor je het weet is er iets aan de hand. En dan moet je ze knuffelen. En zorg ervoor dat je ze vertelt dat je van ze houdt. En hoeveel ze wel niet voor je betekenen. Ja toch? Jouw broer of je zus. Of allemaal. Het mag allemaal. Hey, in dat kader is dit Avicii. Een prachtig liedje.

0: is bij je op de werkvloer.
1: Zeg hallo tegen je collega. Surf naar twentefm.nl.
0: Of check de app en stuur je appje naar de studio.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gevonden.
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Aanstaande maandag 5 oktober gaat het nieuwe fietsstimuleringsproject Twente Trappeman van start. Tot en met 15 november worden Twentenaren extra gestimuleerd om vaker de fiets te pakken. Je maakt dan kans op leuke, echt Twentse beloningen van lokale ondernemers. Je kunt meedoen door de app Das Zo Gefietst op de telefoon te downloaden. Wie in de actieperiode wekelijks minimaal 10 fietsritten maakt, ontvangt een voucher voor zo'n lokale prijs. Dan kun je denken aan streepproducten, ambachtelijke producten of andere verrassingen uit de regio. Meer informatie is ook te vinden op de website Das Zo Gefietst. De winnaar van de inzamelactie van oude mobiele telefoons in Losser is bekend. Van 23 maart tot 20 april werd een inzamelingsactie opgezet door de gemeente en stichting NOVA. Iedereen die een oude telefoon had liggen werd gestimuleerd deze te recyclen. De grondstoffen die in de oude toestellen zitten zijn nog best wat waard en bovendien bespaart terugwinnen kostbare grondstoffen. De winnaar ontving een sieraad van de stichting NOVA gemaakt van gerecycled materiaal. De gemeente Losser laat weten dat inleveren van oude telefoons nog steeds kan, bijvoorbeeld ook via het lokale repaircafé. En Enschedese huishoudens die nog een isolatiebon hebben liggen, kunnen komende week een tweetal informatiebijeenkomsten bezoeken. Met de bon kun je de woning beter laten isoleren, wat weer beter is voor de portemonnee en het milieu. Tijdens de bijeenkomsten zijn medewerkers van de gemeente, het regionaal energieloket, energiecoaches en deelnemende isolatiebedrijven aanwezig. Daarmee moet de stap naar daadwerkelijke isolatie en gebruik van de bon makkelijker gemaakt worden. De bijeenkomsten zijn op dinsdag 6 oktober tussen 6 en 9 en op 7 oktober tussen 2 en 5, beide op de Spinnerij in Enschede. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag ruimte voor de zon en lichte wolkenvelden en het is warm voor de tijd van het jaar met zo'n 28 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, later valt er uit ook regen met hier en daar onweer. De minima liggen rond de 17 graden.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Yeah. Kijk ook op 120.nl.

0: Twice. Blink Twice, zo heet het liedje van Shaboozy samen met Miles Smith. En daarvoor hoorde je ook nog de Backstreet Boys. I Want It That Way. De Backstreet Boys die wonen in Duitsland, tenminste de komende weken. Ze hebben inmiddels al 4 showtjes gegeven in Düsseldorf, in de Merkur Spiel Arena. En er komen er nog 6 aan, waarvan vanavond er ook eentje is. Hè. Tot 7 oktober of zo geloof ik dat ze daar staan. Ja. Ik zag wat mensen die daar naartoe zijn gegaan. Die waren allemaal lyrisch en heel erg enthousiast. Ja, gaaf man. Hey, vanochtend in de ochtendshow sprak Wim eventjes met Robert Efting. Hij is de badmeester van het Tuindorpbad. En ze hadden best wel goed nieuws hoor.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We moeten er lekker van genieten. En we blij nu. We kunnen een duik nemen. Badmeester Rob de Efting, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Tuindorpbad gaat open vandaag. Het is niet te geloven.
3: Nee. Eigenlijk wel een mooie aanleiding was het om het te openen. Zaterdag hadden we het bad open om voor het wind te dippen. Nou, de temperatuur van het water ruim 18 graden. En ja, daarbij scheen de zon natuurlijk volop. Dus wind te dippen kon je dat niet noemen.
2: Nee.
3: En met de weersvoorstelling in gedachten van dinsdag en woensdag van 28 graden. Ja, toen hebben we gezegd van zullen we het bad nog één keer open doen. Dus vandaar dat we vandaag vanaf 2 uur tot 6 uur het bad openstellen voor alle zwemmers uit Hengelo en omstreken. Om te komen genieten van ons mooie natuurbad.
0: Nou, hoppakee, zwembroekje aan en gaan met elkaar. 2 tot 6, het

0: mee winnen.
1: Oh, ja, als toch een vrouw dat zo zegt, hè. Dan spring je toch op je paard en dan trip je daar toch als een malle naartoe. Dat denk ik wel tenminste. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. You're the Choosing Texas van Ella Langley hier bij Twente. Nee, Twente wordt wakker. Dat is al heel lang geleden natuurlijk, hè. Dat was vanochtend. Nee, het is door de middag. Wat zeg ik allemaal. Fijn dat je er bent. Mijn naam is Michel Otter. Ik ben hier in plaats van Mark vandaag. Mark die kon even niet. En toen belde die en zei die: Michel, kun jij even Info Juf spelen? Nou, dat kan ik. Nou, geen probleem. Dat doe ik met heel veel liefde en ook heel veel plezier. Dus heel erg fijn. Heel erg fijn. Inmiddels is het ook weer bijna 3 uur. Hè? Jeetje, die tijd vliegt ook. Hè? De dag is bijna voorbij, mensen. Nog even 1 uurtje of 2. Misschien 1,5. Ligt er een beetje aan tot hoe laat je werkt. Misschien wel 2,5. Maar nog even volhouden, jongens. Dan zit die dag er alweer op. En dan kun je naar huis en dan staat het eten voor je klaar. In de meest ideale situatie tenminste. Ja, misschien moet je het zelf nog maken. Kan ook nog, hè. Ja, geen idee. Hoe dan ook, nog 1 uurtje of 3 maximaal. En dan mag je weer naar huis. Lekker, man. En tot die tijd verzorgen wij de soundtrack van jouw fijne woensdagmiddag. En fijn is die, hè. Met die dikke, vette temperaturen. Heerlijk, man. Zometeen het nieuws dus om 3 uur. Eerst even deze plaats van Frida. This is I Know There's Something Going On.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Gevonden.
8: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
14: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een forse ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. Minister Letchert spreekt tegen dat er grote bezuinigingen op onderwijs aankomen. Daar is binnen de coalitie geen deal over, stelt ze. Uit een tabel van het ministerie van Financiën zou blijken dat vooral bij haar ministerie fors zou moeten worden gesneden. Maar volgens Letchert staat nog helemaal niet vast hoe de pijn wordt verdeeld. Er zijn steeds meer details over een steekpartij tussen twee piloten in de cockpit van een vlucht naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan de piloten. Ook bleken er nog twee piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. En de Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft de ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met de namen van bijna 300 in de oorlog omgekomen studenten en medewerkers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm, 22 tot 27 graden. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het later regenen. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

Austin. Good Stop Working, zo heet hij. Ja, dat heerlijke country soundje van tegenwoordig, hè, die zit er helemaal in, hè. Ja, want Ella Langley heb ik net ook al gedraaid natuurlijk. Met dat fijne liedje wat ze heeft, die Choosing Texas. Ja, dat geluidje, dat is helemaal in, hè. Ja, echt waar. Om dat te bewijzen, zullen we gewoon nog eentje doen. Maar dan van Stella Lefty, dit is Boston.

Multicolor. En zo heet die plaat, hè, van Samieu, Multicolor. Bij Door de Middag op Twente FM. Ja, ik las net een artikeltje op onze website, twentefm.nl. Daar word ik gelukkig van als ik dat artikeltje lees. De Almeloze Boas Wouwenberg is 11 jaar oud. En hij speelt de hoofdrol in de familiemusical Juf Braaksel. Ja, echt waar. Dat is een vermusicaling van een boek van Carrie Slee. Daar zijn ook filmpjes van gemaakt. Maar nu dus ook een familiemusical die vanaf oktober dit jaar te zien is in de theaters. Ja, wil je nou het hele artikeltje even lezen over Boas en over zijn rol in die familiemusical Juf Braaksel? Check dan even onze website, hè. twentefm.nl. Dit is Tasmin Archer nu met Sleeping Satellite.

0: het tempo langzaam zeker steeds verder omlaag. Hè? Dat Sleeping Satellite, dat is al niet zo heel snel. Keep on moving van Soul to Soul ook niet, maar het kan nog veel rustiger.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Nou, dus nog een stuk rustiger dan wat we al deden. Echt helemaal ontspannen. Helemaal relax. Even een rustpuntje in je middag. Omdat het al zo druk is geweest de hele dag. Je had die deadline die je moest halen. Of al die pallets moesten nog van die vrachtwagen af. Of wat dan ook. Doe hem nu even lekker rustig aan met Sting. Dit is Fragile.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Enschede 6-straat bij het spoorviaduct in Hengelo is van vrijdag 9 oktober 7 uur tot zondag 11 oktober 7 uur afgesloten voor onderhoud aan de staalconstructie door ProRail. De spoorbrug wordt gereinigd en opnieuw geconserveerd met dag- en nachtwerken. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Kuipersdijk, fietsers en voetgangers via Anningsweg. De 11-jarige Boas Wouwenberg uit Almelo speelt vanaf oktober in de familiemusical Juf Braaksel, die door heel Nederland te zien is. Hij staat sinds zijn 7e op de planken bij Toneel op Stelten en speelde eerder in 40 tot 45 de musical en Robin Hood. Boas kruipt in de rol van Thijs, maar houdt de details geheim voor theatergangers. De werkgroep Oldenzaal van Orange the World vraagt tot 10 oktober om spiegelgedichten in te sturen. Een tekst van 1 of 2 regels over geweld tegen vrouwen. Jolanda van Tellegen noemt de campagne hard nodig, omdat wereldwijd 1 op de 3 vrouwen met geweld te maken krijgt en 1 per 8 dagen een vrouw in Nederland wordt vermoord. Ze noemt het een maatschappelijk probleem waarbij mannen belangrijk zijn voor de oplossing. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanmiddag is eerst zonnig, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond gaan er buien vallen met kans op een klap onweer. De minima liggen rond de 18 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

denkt, waar ken ik dat melodietje van? Nou, dat is van dit liedje natuurlijk, hè. Ja, deze. Van de Songclub, Fiesta. Ja, toch? Ken je wel. Later is die ook nog gedaan door de Underdog Project. Ja, met andere woorden, het is wel een favoriet deuntje van verschillende artiesten. Deze uitvoering die je nu hoorde was van Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta, Afro Brothers en Akon. Het mocht wat kosten in ieder geval. En toen heette die in één keer Chino's. Ja, zo kan dat. Zo kan dat zomaar gaan. Daarvoor hoorde je ook nog Duran Duran, Is There Something I Should Know? Nou ja, nee, niet zoveel hoor. Ik heb geen niet zoveel nieuws te vertellen, behalve dat ik fijne muziek voor je draai nu hier op Twente FM. Sophie B. Hawkins hoor je, Right Beside You.

Daarvan nog topics aan met A7S en Breaking Me. Hey, het zit erop voor vandaag door de middag op Twente FM. Zometeen is Jordi hier met een nieuwe aflevering van Twente komt thuis. Hij brengt je naar huis tijdens die drukke avondspits. Nou, het is woensdag. Meestal is het niet zo druk. Maakt ook verder niet veel uit. Hey, ik vond het leuk dat ik even een keertje mocht invallen voor Mark. Ik ben er morgenavond trouwens weer. Want dan val ik in voor Nicky bij de avonddienst. Ach, leuk man. Ach, wat een leuke week is het nu al. Ik heb nog één liedje voor je. Minimaal. Dit is Samber. And My Body Isn't Ready.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Alissa Huppe. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jan-Paul van Hekken vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg een kwartier extra. En verderop bij Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Dit is Twente FM.

0: september, maar het is broeierig warm met temperaturen van zo'n 28 graden. Het zijn rare tijden, zullen we maar zeggen. De Bausa en Magnetic.
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen met Bon Jovi, Something for the Pain, op de laatste dag alweer van de maand september. En dan zitten we alweer in kwartaal 4 van 2026. Wat gaat dat snel dat jaar? Het is bovendien bijzonder warm. Het gaat overigens wel veranderen. Daarover straks meer in de middagshow met het weer voor Twente. Dat is ook altijd handig om te weten. En ik begin natuurlijk even met het feliciteren van alle jarigen vandaag. Want uit statistiek blijkt dat vandaag de meeste jarigen zijn. 30 september is dé verjaardagsdag. Nou is sowieso de maand september de maand waarin de meeste verjaardagen worden gevierd. Hoe komt dat nou precies? Daarover moeten we het straks maar eens even hebben. Verder ook economisch nieuws vandaag. Het economisch beeld is iets minder negatief in de maand september. Blijkt uit de conjunctuurklok. Die wordt maandelijks door het CBS bijgehouden over hoe de stand van zaken is economisch gezien, zeg maar. Dus daarover straks ook meer. En ook ander nieuws, daar gaan we het zeker over hebben. Maar niet onbelangrijk, ook lekkere muziek. Want je hoort straks Ariana Grande, Meghan Trainor en ook Trainers onderweg. Maar eerst tijd voor de lekkere track vandaag. John Mayer en Taylor Swift.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: van Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog Jan Mayer en Taylor Swift. Half of My Heart bij de middagshow voor Twente. Voor de woensdag de week gaat vandaag officieel de midden. En de maand september die loopt op zijn eind. Dat is vandaag 30 september. En het is ook traditioneel de dag waarop de meeste Nederlanders de kaarsjes van de verjaardagstaart uitblazen. Want op deze dag zijn de meeste verjaardagen statistisch gezien. Het CBS heeft dat allemaal becijferd. 44.000 mensen in heel Nederland vieren vandaag hun verjaardag. Dat is niet geheel toevallig, want als je een beetje kan rekenen, dan weet je dat als je 9 maanden terug in de tijd gaat, dan kom je rond de feestdagen uit. Dus zullen we zeggen, de meeste verjaardagen worden sowieso in de maand september gevierd. Met 30 september dus als absoluut hoogtepunt. En dat heeft alles met te maken met een hele gezellige decembermaand, zullen we maar zeggen. Overigens worden op de feestdagen zelf relatief weinig mensen geboren, blijkt uit dezezelfde cijfers. Nieuwjaarsdag, Kerst, Sinterklaas, Bevrijdingsdag. Het zijn allemaal dagen waarop minder mensen jarig zijn. En dat komt dan weer omdat dat feestdagen zijn waarop ook geen geplande bevallingen plaatsvinden. Dus keizersnijders en dat soort zaken doen ze dan weer minder. Helemaal zal het niet verrassend zijn dat 29 februari, je weet wel, de schrikkeldag, dat daar op de minste verjaardagen worden gevierd. Maar ja, dat komt ook maar eens in de 4 jaar voor. Dus daarmee... In ieder geval, overigens is de hele maand september, dus verjaardagsmaand, blijkt het cijfers. Want maar liefst 5 of 6 dagen in de maand in het jaar waarop de meeste verjaardagen worden gevierd, komen voor in de maand september. 16 september is ook een hele populaire dag. Nou ja, rond de feestdagen was het dan blijkbaar extra gezellig. Van harte gefeliciteerd als je vandaag jarig bent.

Nummer 1 radiostation voor Twente met die fijne van Train, Drops of Jupiter. En ook zojuist Megan Trainor Made You Look bij Twente komt thuis. Tot 7 uur luister je naar de middagshow voor Twente. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Het Twente FM streeknieuws gaat eraan komen. Na BB

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gevonden.
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Enschede 6-straat bij het spoorviaduct in Hengelo is van vrijdag 9 oktober 7 uur tot zondag 11 oktober 7 uur afgesloten voor onderhoud aan de staalconstructie door ProRail. De spoorbrug wordt gereinigd en opnieuw geconserveerd met dag- en nachtwerken. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Kuipersdijk, fietsers en voetgangers via Anningsweg. De 11-jarige Boas Wouwenberg uit Almelo speelt vanaf oktober in de familiemusical Juf Braaksel, die door heel Nederland te zien is. Hij staat sinds zijn 7e op de planken bij Toneel op Stelten en speelde eerder in 40 tot 45 de musical en Robin Hood. Boas kruipt in de rol van Thijs, maar houdt de details geheim voor theatergangers. De werkgroep Oldenzaal van Orange the World vraagt tot 10 oktober om spiegelgedichten in te sturen. Een tekst van 1 of 2 regels over geweld tegen vrouwen. Jolanda van Tellegen noemt de campagne hard nodig, omdat wereldwijd 1 op de 3 vrouwen met geweld te maken krijgt en 1 per 8 dagen een vrouw in Nederland wordt vermoord. Ze noemt het een maatschappelijk probleem waarbij mannen belangrijk zijn voor de oplossing. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanmiddag is eerst zonnig, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond gaan er buien vallen met kans op een klap onweer. De minima liggen rond de 18 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Badmen en Markelo staat 6 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Duitsland bij 7 à 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os. Dus ik loop het Grijshoort, ik loop het Valburg, doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Iets uit de jaren 80, lekker op Twente FM. Spijt na, call me. Daarvoor hoorde je nog het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden op 120.nl. En ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met aandacht voor de Twentse alternatieve muziekscene. Aandacht voor onder andere nieuwe muziek. En ook aandacht voor het Twents Little Rock Festival. Dat staat gepland op 17 oktober. En er staan diverse bands waar ook muziek van wordt

Groot artiest Phil Collins en Genesis en Jesus He Knows Me. En daarvoor nog Brothers Johnson en Stamp bij Twente FM. Op een broeierig warme woensdag. Het is de laatste dag van de maand september. Die misschien wel de boeken ingaat als de warmste 30 september ooit gemeten. Ja, bizar eigenlijk, hè? Veel plaatsen vandaag dus 28 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking. Daaruit gaan ook buien vallen met onweer. Minimumtemperaturen liggen rond de 17 graden. Morgen duidelijk andere koek. Dan is er meer bewolking. Er vallen nog wat buien en de temperaturen blijven steken bij zo'n 20 graden. Nog steeds natuurlijk niet onaardig voor 1 oktober. En ook de dagen daarna blijft het een beetje lekker najaarsweer met ruimte voor de zon, lichte wolkenvelden. Het is dan ook weer droog en de temperaturen tussen 19 en 20 graden. Nog steeds heel aardig voor begin oktober. Kortom, de laatste echt warme dag vandaag met buien vannacht. Vanaf morgen iets minder hoge temperaturen.

Ja, we kennen hem allemaal van die hit in de jaren 80. En dit was er ook zo eentje in de begindagen van zijn carrière. Are You Ready? En daarvoor hoor je nog Ilse de Lange, So Incredible bij Twente FM. Nou, richting het einde van de werkdag. Het is bijna 5 uur. En zo meteen de 5 uur uit je dakplaat. Dat is de muzikale afsluiter van deze middelste werkdag van de week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Juppe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het een bom was. Hij werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen JA21 en Pro voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. Pro ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres, waar hij het had over het op een bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. En het OM eiste ook in hoger beroep een boete van €250 tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen. Hij zou achter het stuur hebben gemasturbeerd en een vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Zelf ontkent Schuiling nog steeds met klem. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 naar Duitsland. Bij Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort richting Groningen. Tussen Wezep en Zwolle Noord is het oponthoud een uur. Dat loopt nog op. Er staat 7 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de N48 Ommen-Hogeveen is nog steeds bij Zuidwolde in beide richtingen dicht vanwege dat ongeluk gisteren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Dit is Twente FM.

0: Lucas met zijn nieuwe single On My Soul blijft een lekkere top, hè?
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor hoorde je ook nog Beyoncé en Jay-Z samen en Crazy in Love. Dat was de vijf uit je dakplaat. Suggestie van Selma, die mailde naar jordi@twentefm.nl. Goeie energie voor het begin van een vrije woensdagavond. Broeierig warm, temperaturen vandaag rond de 28 graden. Maar vanaf morgen is het duidelijk minder warm.
1: Twente actueel.
0: Ik vind het ook niet zo erg. Ik moet zeggen, ik heb een soort mindfuck in mijn hoofd. Dat je denkt, nou, het is 30 september, maar het voelt een beetje als 30 juli of zo. Goed, rare dagen. Het gaat in ieder geval vandaag de boeken in als de warmste 30 september ooit gemeten. Vandaag ook de dag dat de meeste mensen ook Twente hun kaarsjes uitblazen. Namelijk op 30 september traditioneel de meeste verjaardagen. Dat becijferde het CBS, we hadden het er net al even over. Sowieso worden in september relatief veel verjaardagen gevierd. En als je een snelle rekenaar bent, ja, dan de feestdagen was dan het moment dat het gezellig was, zullen we maar zeggen. Verder vandaag conjunctuurcijfers. Het economisch beeld is minder negatief in de maand september, becijferde ook het CBS. Daarover straks ook meer. En er gaat een mooi fietsproject in Twente van start. Kun je ook prijzen mee winnen? Nou, wat gaat er allemaal gebeuren? Daarover straks meer hier in de middagshow voor Twente. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Heb je nog meer redenen nodig? Nou, ik heb er al een paar. Onder andere zometeen muziek van Mr. Big, Ed Sheeran en The Pet Shop Boys. Tot 7 uur is dit Twente komt thuis. Met nu de Rag & Bone Man en Crossfire.

0: Wat een groot hit was het in de jaren 90, deze van Mr. Big and To Be With You op Twente.
1: Twente komt thuis met Johnny Goorman.
0: En daarvoor ook nog de Rag & Bone Man Crossfire bij de middagshow voor Twente inderdaad. Het is alweer kwart over vijf geweest. Daarmee het einde van de werkdag daar en lekker richting huis hoop ik voor een vrije woensdagavond. Misschien nog even een terrasje pakken. Het zou kunnen zo halverwege de week, want het is in ieder geval lekker warm. Daar zal het niet aan liggen. Met vandaag economisch nieuws. Het economisch beeld in Nederland is in de maand september iets verbeterd. Volgens het CBS is de economie nog altijd zwak, maar zet de stijgende lijn die vorig jaar augustus begon door. 9 van de 13 belangrijkste economische indicatoren presteren nog onder hun langjarige trend. Maar consumenten zijn iets minder somber, blijkt uit deze cijfers, dan vorige maand. Producenten zijn die positiever geworden, dat is dan weer goed nieuws. En ook op andere terreinen zijn er verbeteringen zichtbaar. De industriële productie lag in de maand juli 9% hoger. En de grootste stijging in 4 jaar tijd, ook in de export, consumptie van huishoudens en investeringen namen toe, blijkt op basis van deze cijfers. De economie groeide in het tweede kwartaal met 0,6% ten opzichte van het eerste kwartaal. En de arbeidsmarkt laat dan een gemengd beeld zien. De werkloosheid bleef in augustus op 4%, maar het aantal werklozen nam de afgelopen maanden wel iets toe. Waarschijnlijk omdat meer mensen dachten, we gaan weer aan de bak natuurlijk. Het is wat met die economie. Uitdagingen zullen er zijn. Nou ja, gisteren een belangrijke geste van het kabinet, hè, in de onderhandelingen over de begroting. Nu worden de bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Pro is daar super blij mee. Maar ja, wat gaat er dan gebeuren? Hè? Want andere partijen zijn weer minder gelukkig. En zo zal het altijd een soort laveren zijn door het politieke landschap. Maar de komende tijd zal er wel even over doorgesproken worden. Twente FM met de Pet Shop Boys onderweg. Eerst Ed Sheeran en

Het onmiskenbare geluid van de Pet Shop Boys. Domino Dancing was ook zo'n hit in de jaren 80. Lekker bij de middagshow. Dus zometeen hier in het tijd voor onze nieuwsredactie. De Twente FM Streknieuws gaat eraan komen. Eerst tijd voor nieuwe muziek. Het is de nieuwe single van Miley Cyrus. Let's go.

0: u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Enschede 6-straat bij het spoorviaduct in Hengelo is van vrijdag 9 oktober 7 uur tot zondag 11 oktober 7 uur afgesloten voor onderhoud aan de staalconstructie door ProRail. De spoorbrug wordt gereinigd en opnieuw geconserveerd met dag- en nachtwerken. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Kuipersdijk, fietsers en voetgangers via Anningsweg. De 11-jarige Boas Wouwenberg uit Almelo speelt vanaf oktober in de familiemusical Juf Braaksel, die door heel Nederland te zien is. Hij staat sinds zijn 7e op de planken bij Toneel op Stelten en speelde eerder in 40 tot 45 de musical en Robin Hood. Boas kruipt in de rol van Thijs, maar houdt de details geheim voor theatergangers. De werkgroep Oldenzaal van Orange the World vraagt tot 10 oktober om spiegelgedichten in te sturen. Een tekst van 1 of 2 regels over geweld tegen vrouwen. Jolanda van Tellegen noemt de campagne hard nodig, omdat wereldwijd 1 op de 3 vrouwen met geweld te maken krijgt en 1 per 8 dagen een vrouw in Nederland wordt vermoord. Ze noemt het een maatschappelijk probleem waarbij mannen belangrijk zijn voor de oplossing. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanmiddag is eerst zonnig, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond gaan er buien vallen met kans op een klap onweer. De minima liggen rond de 18 graden.
15: Blijf op de hoogte van het

The Weeknd, Dancing in the Flames, hoorde je zojuist. Met daarvoor ook nog het streeknieuws. Dat is na te lezen op 120.nl. Vind je het laatste nieuws uit Twente. En je kan ook onze nieuwe app downloaden. Die vind je in de App Store. Zoek even op 120.nl.

Michael Jackson, maar daar zullen de meningen over gedeeld zijn. Want ja, er is nogal wat te kiezen natuurlijk. Billie Jean hoorde je zojuist, met ook nog hier Eric Pritzen, Call On Me. Nou, goed nieuws uit Twente, want de afgelopen 5 jaar zijn er flinke stappen gezet bij het verduurzamen van koopwoningen. Dat blijkt uit het nieuwste cijfer van het CBS. Glas- en deurisolatie werd het vaakst toegepast. Daarna volgde bodem- en vloerisolatie, dak- en zolderisolatie en ook gevel- en spouwmuurisolatie waren populair. En binnen Twente is Borne koploper. Daar werd de afgelopen 5 jaar ruim 24% van de koopwoningen verduurzaamd. In de meeste andere Twentse gemeenten ligt dat percentage tussen de 20% en 23%. En onderaan bungelt Enschede. Nou ja, het bungelt, het klinkt een beetje negatief. Daar werd 19% van de koopwoningen verduurzaamd. Maar ja, dat is nog steeds heel netjes. 1 op de 5 woningen kreeg dus de afgelopen jaren in ieder geval een verduurzamingsproject te verduren, zo zeggen. Dus volgens de cijfers erover is er altijd meer dan andere Nederlandse gemeenten. Dus in Twente doen we het eigenlijk best netjes. De plaatsing van zonnepanelen, het zal je niet geheel verbazen, is de afgelopen jaren juist sterk teruggelopen op basis van deze cijfers. Je leest er meer over op onze website 120.nl, dat is je nieuwsarchief met nieuws, achtergrond en actualiteiten. Onderweg hier onder andere Foreigner, As Cold As Ice, op deze toch wel broeierige woensdag. Het werd namelijk op veel plaatsen maar liefst 9.

0: is toch bizar, hè? 30 september. En het werd op veel plaatsen in Twente 29 graden. Dat is uitzonderlijk. Het is de warmste 30 september ooit gemeten. Met As Cold As Ice van Foreigner, zojuist als tegenhanger op de radio, zullen we maar zeggen. En ook nog hier zojuist muziek van Roxy Dekker. Haar nieuwe single heet Bare Minimum.
1: Richting onze radio nu met exclusief de Cardigans. Op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelis is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf €30.000 vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder €60.000. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En een bekende Turkse nieuwssite moet sluiten. Volgens een rechter maakt de site propaganda voor de LHBTI-gemeenschap en ondermijnen veel berichten de gezinsstructuur. Er is al een lange tijd onrust in Turkije omdat het land hard optreedt tegen de gemeenschap. Zo waren er eerder invallen bij LHBTI-organisaties en werden honderden demonstranten opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A50 Arnhem-Os tussen Knoppen Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte ben je ook 10 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
11: Dit is Twente FM.

huizen blijvend stijgen. Naar verwachting worden huizen in Twente dit jaar 2,2% duurder op basis van deze cijfers. Dat en meer. We gaan het erover hebben in de middagshow. En ook de muziek voor je van David Bowie, Cool and the Gang. En ook Kygo is onderweg. Maar hier is tijd voor Fleetwood Mac. Dit is Big Love.

and People. Had in de jaren 90 twee hitjes en dit was denk ik de grootste. Moving on up hoorde je zojuist. En ook nog hier zojuist Fleetwood Mac en Big Love bij de middagshow voor Twente. Nou, ik weet niet of je een beetje een fietser bent. Het was vandaag in ieder geval op zich een redelijke dag om te fietsen. Hoewel, als je het een beetje qua afstand deed, dan was het waarschijnlijk met klotsende oksels, want het was wel warm. Maar de komende dagen is het prima fietsweer. Vanaf volgende week maandag gaat er een nieuwe fietsstimuleringsproject in Twente van start. Dat heet Trappenman. En als je de app downloadt, dan kun je ook prijzen winnen als je veel kilometers fietst. Of in ieder geval veel fietstochtjes maakt. Twentenaren die worden dan gestimuleerd om vaker de fiets te pakken. Als je minimaal 10 keer de fiets pakt in de week, dan krijg je een voucher. En die voucher kun je weer besteden aan strikproducten, zoals ambachtelijke producten, maar ook andere verrassingen uit de regio. Het idee is dat mensen wat meer gestimuleerd worden om in plaats van de auto de fiets te pakken. En je vindt meer informatie op de website daszogefietst.nl. En dan moet je dus met de Twentse app Trappenman gaan bijhouden of je inderdaad ook daadwerkelijk gefietst hebt. En dan kun je dus allerlei leuke dingen krijgen. Nou, volgens mij is het komende week prima fietsweer. Dus als je niet heel veel fietst, misschien de manier om het eens een keer te proberen en er ook nog eens een keer wat leuks aan over te houden. Ik vind het een mooie actie. Je leest er meer over op daszogefietst.nl. Dit is de middagshow. Twente komt thuis tot 7 uur met deze fijne van David Bowie, Modern Love.

Lekker van Cool and the Gang. Celebration. Nou ja, waarschijnlijk omdat je misschien vandaag wel je verjaardag viert. We hadden het er al eerder over. Vandaag is de dag dat de meeste verjaardagen statistisch gezien in Nederland worden gevierd. Nou, Celebration zojuist op de radio. Dit is de nieuwe single van Kygo. Take Me Back.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. ROC van Twente-studenten Jesse Hees uit Geerdijk en Wessel van der A uit Borne behaalden een Medal for Excellence bij WorldSkills 2026 in Shanghai. Begeleider Herbert Kamerhuis zegt dat goud, zilver of brons lastig is omdat Nederlandse leerlingen werken en studeren, terwijl Chinezen 2 jaar vrij af krijgen om te trainen. Team NL won 10 Medals of Excellence en onderscheidde zich van vergelijkbare landen. De 75-jarige De S uit Enschede dreigde zijn ex-vrouw te doden omdat ze hem 4 jaar geleden verliet toen het geld op was. Hij vertelde de wijkcoach en wijkagent afgelopen zomer dat hij haar wilde doodrijden, wat zo serieus werd genomen dat het tot vervolging leidde. Dinsdagochtend diende zijn eerste strafzaak, waarbij hij via videoverbinding vanuit huis aanwezig was met de wijkcoach. De voorstelling Verloren Klanken van theatergroep Kamak, met acteurs met een verstandelijke beperking, gaat vrijdag in première in de nieuwe locatie in de Hazemeyer Fabriekshal. De productie is geïnspireerd op Lord of the Flies, waarbij mensen met een beperking na een crash op een onbewoond eiland zichzelf moeten redden. Regisseur Fabian Jansen zegt dat repetities langer duren omdat het onthouden van tekst meer tijd kost. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt en trekt een gebied met regen vanuit het zuidwesten richting het noordoosten. Er kunnen stevige buien vallen met in korte tijd veel regen en ook kans op onweer. Het is niet koud met minima tussen de 17 en 19 graden bij een overwegend zwakke zuid- tot zuidwestenwind.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten rijdt het nog langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lut heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Gitaarvirtuoos met heel veel fijne hits in het verleden. Dit was al in de jaren 80, Say It Again. En daarvoor nog het Twente FM streeknieuws over Say It Again gesproken. Wil je het nalezen? Dat kan. Daarvoor ga je naar 1twente.nl.

Mariah Carey, Dream Lover bij de middagshow voor Twente. En daarvoor nog Abel met onderweg. Maar dat gaat niet. Het is wel een zinnetje van me niet bij mijn hoofd als ik het plaatje gedraai. Maar goed, zojuist is in ieder geval onderweg. Nou, ik hoop voor jou in ieder geval niet meer dat je lekker thuis bent. Met vandaag dus een broeierig warme dag. Vanavond en vannacht koelt het ook niet heel erg af. De minimumtemperaturen liggen rond de 17 graden. En later vannacht gaan eruit ook buien vallen met mogelijk onweer. Morgen is het iets andere koek. Dan is er bewolking en er vallen nog een paar buien met onweer. Het wordt dan maximaal 20 graden. Daarmee is het voorlopig even gedaan met de warmte. Maar voor begin oktober nog steeds niet koud, want vanaf vrijdag is er ruimte voor de zon. De temperaturen die liggen tussen de 19 en 20 graden. En dat blijft eigenlijk zo tot midden volgende week, zoals het er nu naar uitziet. Dus rustig najaarsweer, maar minder hoge temperaturen.

Het WK 2026, grote hit leverde top voor Shakira en Burna Boy. Zojuist hoorde je Die Die met daarvoor nog die Imagine Dragons en Thunder. Nou, dat gaat er zeker aankomen komende nacht. Onweersbuien zijn in aantocht, maar pas later vannacht hoeven we hier in Twente nog geen zorgen om te maken. Ik wens je zometeen veel plezier met Ralf en Nienke. Ze zijn er met...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit één van haar boeken. Collega Peter Pannekoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep Caro en NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
16: Dit is Twente FM.

avond. Niet Katy Perry, wou ik zeggen. Hoe is het ook alweer? Ik moet het gewoon eventjes terugkijken. Goed, inmiddels 10 minuten over 7 op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Hey, fijn dat je er bent bij de avonddienst. We hebben vanavond weer een vol programma. Wat gaan we allemaal doen vanavond? Eens even kijken. Morgen komt jong creatief talent uit heel Twente samen tijdens Studio 15 Connect in Enschede. Wij praten daarover met Jurjen Karelsen. Verder nog Joma, moet ik zeggen. Zij lanceerden vandaag de definitie van Twents tafelen. Ja, Joma natuurlijk de bekende salademaker uit Losser. En de paardenliefhebbers die staan allemaal weer te trappelen. Want aanstaand weekend is het weer zover. De military in Boekelo die begint dus weer. Morgen dus al. Wij spraken daarover met Robert Sandstra. Verder nog komt langs Karin Gelever. Zij is van KNK Toneel uit Oldenzaal. En ook zij staan komend weekend op de planken. Dat allemaal onderweg. Verder nog het laatste nieuws uit jouw regio. En natuurlijk ook de beste muziek op deze woensdagavond. Gewoon zoals je van ons gewend bent. Volgens mij vorige week had ik het origineel van dit introotje, als ik me niet vergis. Nu hoor je Simply Red op deze woensdagavond. Dit is Sunrise.

0: muziek op deze woensdagavond. Ja, dit keer was het de eer aan Maan samen met Coldband. En zij hadden een hele grote hit. Dat heette Stiekem. Aanstaand weekend. Dan staat er hier in Oldenzaal weer een nieuw toneelstuk op de planken van KNK. Bij mij aangeschoven zijn Karin Gelever en Albert Meeuwsen. Welkom in de studio trouwens.
1: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
0: Even bij het begin te beginnen. Karin, KNK, ik kan me nog herinneren van andere keren, dat was de afkorting van een hele mooie naam.
1: Ja, van kunst naar kracht.
0: Van kunst naar kracht. Hoe is dat een klein beetje ontstaan? Weet je dat ook zo?
1: Ja, weet je, kunst naar kracht, dat was altijd een onderdeel van ontspanningsvereniging Ons Belang.
0: Oké, dus dat gaat al helemaal terug in de tijd?
1: Dat gaat 113 jaar terug in de tijd.
0: Ja, okay.
1: En in die loop der jaren hadden we zoiets van, ja, we moeten toch een beetje verhippen, hè? Beetje met de tijd mee.
0: En dan is KNK toch wel leuk.
1: Ja. Precies.
0: Goed, jullie hebben een klucht waar jullie aanstaand weekend gaan spelen. Albert, hoe gaat het nou een beetje eigenlijk in zijn werk? Hè? Vorig jaar dan zit het erop. En hoe beginnen jullie dan aan het nieuwe seizoen?
2: Nou, dan gaan we eerst uitrusten van de voorstelling. Ja. Dan een beetje evalueren. En druk bezig met het lezen van boekjes. Dus lezen van de nieuwe toneelstukken om uiteindelijk te komen tot hopelijk weer een leuk nieuw stuk.
0: Oké, dus er zijn gewoon boekjes in de handel verkrijgbaar, zeg maar, waar jullie als vereniging zijnde gebruik van kunnen maken. En dan kunnen jullie dan jullie uitvoering van doen, zeg maar.
2: Ja, er zijn een aantal uitgevers die dat specifiek voor amateurtoneel doen. Daar kun je gewoon boekjes uitzoeken. Ja. Online kan dat tegenwoordig, is heel makkelijk. En dan ga je lezen en dan kijk je of het past bij de mensen die beschikbaar zijn.
0: Oké. Okay. En hoe groot is jullie club, Karin? Zijn er altijd mensen die passen bij de rollen? Of?
1: Ja, meestal gaat dat helemaal goed. We staan dit jaar met 10 mensen op de planken.
0: 10 zelfs?
1: Ja. En we zijn wel met wat meer. Maar goed, je hebt natuurlijk ook mensen van de techniek en dat soort dingen. Dus mensen achter de schermen, minstens net zo belangrijk. Ja.
0: Maar wie bepaalt er nou wie er mee mag doen of wie er een rol krijgt? Doet dat de regisseur?
1: Wij geven aan de voorkant altijd op of je mee wilt doen of niet. En in principe gaat de leescommissie dan wel echt proberen dat iedereen mee kan doen.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we wel vanuit. Maar dat is eigenlijk net als bij de voetbal. Hè. Je wilt ook niet graag altijd maar in het hokje zitten wachten totdat je een keer op mag.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Maar stel dat er nou iemand is die totaal niet geschikt is voor een rol. En die wil die rol graag doen en iedereen denkt van, wordt dat dan ook eerlijk met elkaar gedaan, Albert? Of ja, hoe moet ik dat zien?
2: Uiteindelijk beslis je dat met elkaar. Het is een kleine vereniging. En ook de regisseur heeft daar een stem in.
0: Ja.
2: Die moet uiteindelijk ervoor zorgen dat het een mooi stuk is wat op de planken staat. En die voelt zich ook wel verantwoordelijk voor de invulling van de rollen.
0: En hebben jullie dan ook een eigen regisseur of hebben jullie ieder jaar een andere regisseur?
1: Nee, we hebben wel een eigen regisseur, Jan de Vries.
0: Oké. Okay. Die is al een paar jaar bij jullie?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Ja. En die heeft alles goed onder controle, zeg maar.
1: Die heeft het zeker onder controle.
0: Oké, okay, 10 personen. Daar gaan we het straks nog eventjes natuurlijk over hebben. Jullie spelen natuurlijk bij de Bonte. Ik denk dat jullie als vereniging wel trots zijn op zo'n fantastische locatie.
1: Dat is wel echt geweldig. We zijn echt, dat is onze thuisbasis.
0: Moeten jullie daar nog veel aan doen qua toneel? Jullie hebben een technische commissie, neem ik aan.
2: Ja, maar er wordt weer een enorm decor opgebouwd voor deze voorstelling. En dat gaat morgen pas gebeuren. Dus,
0: Oké, morgen pas?
2: Ja.
0: Oeh, dus, dat is wel heel kort dag.
2: Ja, dus we hebben meestal tussen stoelen en kratjes gespeeld. En vanaf morgen staat het echte decor er. En dan kunnen we ook echt in het decor spelen.
0: Oké. Okay. En dat doen jullie dus morgenavond ook nog een soort van generale. Dus.
1: Ja, een try-out.
0: Een try-out, dat is wel heel erg druk.
1: Zeker.
0: Even kijken, wat was het ook weer, de klucht, hoe heet die?
1: Geruchten.
0: Geruchten, oké, daarover gaan we straks even praten. Want we gaan zo eerst even naar het laatste nieuws uit Twente. Als jullie het tenminste goed vinden.
1: Zeker.
0: Jullie hoeven nog niet weg, denk ik, hè?
1: Ja, hoor.
0: Goed, dan allemaal straks gaan we verder praten over het toneelweekend. Aanstaande weekend hier bij De Bots.

0: koop je? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gevonden.
8: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. ROC van Twente-studenten Jesse Hees uit Geerdijk en Wessel van der A uit Borne behaalden een Medal for Excellence bij WorldSkills 2026 in Shanghai. Begeleider Herbert Kamerhuis zegt dat goud, zilver of brons lastig is omdat Nederlandse leerlingen werken en studeren, terwijl Chinezen 2 jaar vrij af krijgen om te trainen. Team NL won 10 Medals of Excellence en onderscheidde zich van vergelijkbare landen. De 75-jarige De S uit Enschede dreigde zijn ex-vrouw te doden omdat ze hem 4 jaar geleden verliet toen het geld op was. Hij vertelde de wijkcoach en wijkagent afgelopen zomer dat hij haar wilde doodrijden, wat zo serieus werd genomen dat het tot vervolging leidde. Dinsdagochtend diende zijn eerste strafzaak, waarbij hij via videoverbinding vanuit huis aanwezig was met de wijkcoach. De voorstelling Verloren Klanken van theatergroep Kamak, met acteurs met een verstandelijke beperking, gaat vrijdag in première in de nieuwe locatie in de Hazemeyer Fabriekshal. De productie is geïnspireerd op Lord of the Flies, waarbij mensen met een beperking na een crash op een onbewoond eiland zichzelf moeten redden. Regisseur Fabian Jansen zegt dat repetities langer duren omdat het onthouden van tekst meer tijd kost. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt en trekt een gebied met regen vanuit het zuidwesten richting het noordoosten. Er kunnen stevige buien vallen met in korte tijd veel regen en ook kans op onweer. Het is niet koud met minima tussen de 17 en 19 graden bij een overwegend zwakke zuid- tot zuidwestenwind.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst met Ralf Veenhuis.

Status Quo en In The Army Now. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio kun je nalezen op onze site 120.nl. Of anders 120fm.nl. Zometeen praten wij verder met Karin Geleverd en Albert Meeuwsen. Zij zijn van de toneelvereniging KNK uit Oldenzaal. Aanstaand weekend spelen zij geruchten hier in Theater De Bond. Dat allemaal zometeen nog onderweg op deze woensdagavond. Maar eerst nog Anne-Marie en Niall Horan. Dit is Our Song.

0: Niall Horan had een duetje met Anne-Marie Orsong, hoorde je op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Aanstaand, aanstaand weekend speelt KNK, toneelvereniging in Oldenzaal, de klucht geruchten. Bij mij aan tafel nog steeds Karin Geleverd en Albert Meeuwissen. Ja, Karin, zonder een tipje van de sluier te lichten, of kun je heel iets verklappen, waar gaat het over?
1: Ja, het speelt zich af in Amerika. En daar is een vicepremier die is met zijn vrouw. Gaan zij hun 10-jarig huwelijksjubileum gaan zij vieren. En zij hebben hun beste vrienden uitgenodigd en ze maken er een chic feestje van.
0: Okay.
1: Maar goed, die vrienden die komen. En Charlie is nergens en zijn vrouw Myra ook niet. En de bedienden die zijn er ook niet. Dus ja, wat is er aan de hand?
0: Ja.
2: Nou, toestanden.
1: Toestanden.
0: En wat voor rol speel jij? Mag je daar iets over verklappen al?
1: Ja, zeker. Ik ben Claire en ik ben een van de bevriende koppels, zeg maar. Ja.
0: En jij, Albert?
2: Ik ben Ken, ik ben advocaat. En ik ben vanaf het begin ben ik er gewoon bij.
0: Is het nodig dan, een advocaat in deze klucht?
2: Nou, dat is een van de relaties van het echtpaar.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En welke speler zou in het echte leven echt niet geschikt zijn? Ik bedoel, welke personage zou echt geschikt zijn voor het echte leven, zeg maar? Waar je van jezelf denkt van, nou, dat is leuk.
1: Om dat te zijn, zeg maar?
0: Of is het allemaal een beetje hartseflas door elkaar?
1: Ja, het zijn wel hele verschillende types allemaal.
0: Ja.
1: Ja, en het is, als ik kijk naar mijn eigen personage, dat is wel echt wel heel leuk om te spelen samen met mijn toneelman. Ton Davids is mijn toneelman.
0: Ja.
1: Wij zijn echt wel mensen, we zijn net in Bermuda geweest en we zijn een beetje mensen van het nieuwe geld.
0: Oké, okay. Van het nieuwe geld, niet van het oude.
1: Nee, wij zijn wel een beetje van die showfiguren, zeg maar. Okay. Maar het is wel heel leuk om te spelen.
0: Als jullie de voorstelling dus in 3 woorden moeten omschrijven, welke 3 woorden zijn het dan het meest toepasselijke?
2: Leuk. Verwarrend af en toe, denk ik.
1: Chaos,
2: ja.
0: Dat dus.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Tot slot, aanstaand weekend. Ik neem aan dat er nog kaartjes beschikbaar zijn.
1: Nou, het gaat wel heel snel met de verkopen. Ja. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja. En mensen die nu luisteren en denken van, nee, ik heb van het weekend niks te doen. Ik wil graag naar KNK. Hoe kunnen ze nog aan kaartjes komen?
1: Dan ga je contact opnemen met De Bond, Stadstheater De Bond. Online kun je kaarten bestellen of aan de kassa.
0: Oké.
1: Okay. Maar doen, het wordt echt geweldig leuk.
0: Nog 1 vraagje. Waarom mag niemand geruchten missen?
1: Ja, het is een heel bijzonder, hilarisch stuk met een heel verrassend plot.
2: Dat denk ik ook.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb altijd geleerd, je mag niet zeggen heel veel plezier, maar toi dit weekend.
1: Dankjewel.
0: En dan hoor ik het vanzelf wel hoe het allemaal gegaan is. Dankjewel voor jullie komst.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En heel veel, toi.
1: Ja.

0: Terug in de tijd. Na de jaren 80, daar reden we met Janet Jackson. Je hoorde Escapade op deze woensdagavond. De gemeente Dinkelland heeft de plannen voor de nieuwe scholen aan de Molendijk en de Oranjestraat gepresenteerd. Ja, de Alexander en de Veldkamp en de Kingschool die krijgen een nieuw gebouw met veel ruimte om buiten te spelen. Het gebouw komt op de hoek van de Molendijk en de Oranjestraat. Iedere school die krijgt ook een eigen plek, maar kunnen ook ruimtes samen gebruiken. Meer kun je nalezen op onze site twentefm.nl of anders 120.nl. Ja, morgen is het donderdag 1 oktober en dan komt jong creatief talent uit heel Twente samen tijdens de Studio 15 Connect in Enschede. Ja, Studio 15 deelnemers uit Enschede, Almelo, Hengelo en Hardenberg ontmoeten elkaar om samen nieuwe muziek en andere creatieve producties te maken. En wij spraken daarover met Jurjen Karelsen.
1: Ja, wat gaat er gebeuren? Morgen hebben we in Enschede een bijeenkomst van alle Studio 15 locaties, zoals je wellicht weet. En jullie luisteraars ook, zijn Studio 15 een creatieve broedplaats voor jongeren. Waar we met jongeren bezig gaan met onder andere een bandje spelen, produceren in de studio, DJ'en, dansen. En dat doen we vrij blijvend en laagdrempelig. Dus vooral voor tieners en jongvolwassenen. En die komen morgen allemaal samen in Enschede om daar samen muziek te maken overdag. En in de avond staan we allemaal op het podium met iets wat we overdag hebben gecreëerd. Ja, veel ook gewoon hun eigen muziek. Ja, sommige mensen zingen natuurlijk ook covers, maar eigenlijk mag het allemaal. En van mensen met hele grote ambities tot mensen die gewoon lekker willen dansen en daarmee een uitlaatklep hebben. Het is allemaal mogelijk. Ja, we doen het eigenlijk elk jaar. En dan wisselen we van locatie. De Studio 15 heeft 4 locaties door Oost-Nederland, namelijk in Hardenberg, Hengelo, Almelo en Enschede. Vorig jaar was het in Hengelo, het jaar daarvoor in Almelo. Ik denk dat volgend jaar wel in Hardenberg zal zijn. Mensen die het leuk vinden om te komen kijken, die zijn vanavond welkom. Die kunnen naar de optredens komen kijken. Deelnemers die zijn bij ons aangesloten en die moeten zich aanmelden bij hun coach. Elke deelnemer heeft een coach die hem begeleidt. En dan gaan we samen aan de slag. Ja, dat team is toch klaar. Maar we staan natuurlijk overal voor open. Als je nou echt denkt van ik wil een bijdrage leveren, ik heb een supertalent, dan moet je er morgen om 3 uur zijn, want dan starten we. In Enschede, aan het Wilmingplein, een muziekkwartier. Daar zit Studio 15.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Gevonden.
11: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
16: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En KRO-NCRV zendt de slimste mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Dit is de Twente FM avonddienst met Ralf Veenhuis.

Langley met haar hele grote hit van dit moment, Choosing Texas. En daarvoor nog de vrienden van de show, Toto. Hè. Je hoort ze met enige regelmaat voorbij komen hier op deze woensdagavond. Stop Loving You. Welkom terug bij de avonddienst. Inmiddels is het 12 minuten over 8. Straks nog het laatste nieuws uit jouw regio. En voor de paardenliefhebbers, ja, die staan natuurlijk te springen. Morgen begint de Military in Boekelo. En zaterdag natuurlijk het hoogtepunt met de paarden die door het bos rijden. Straks daarover hoor je Robert Zelstra. Verder natuurlijk ook gewoon de muziek op deze woensdagavond. We gaan even terug naar tijd naar de jaren 90. Doen we met deze band. The Beloved and the Sweet Harmony.

0: Nieuwe muziek op deze woensdagavond. Je hoorde niemand minder dan de heren van U2. Ze hebben een nieuwe single uit en die heette Silencio. Ja, het is natuurlijk wel even een klein beetje wennen. Altijd als je nieuwe muziek hoort, maar niettemin, ik vond het leuk om hem toch maar even te kunnen draaien. Ik zit even te kijken of er nog een beetje nieuws is. Ja, want ja, de Passion die komt natuurlijk naar Oud-Marsum. Euforie daar dus. Ze hebben dus een heleboel werk verricht om dus die Passion naar Oud-Marsum te krijgen. En de ontlading was ook groot toen op passende wijze dus wereldkundig kon worden gemaakt dat de Passion naar Oud-Marsum kwam. Daarover natuurlijk de komende weken, misschien wel komende maanden, veel meer hierover Twente FM. Want het is natuurlijk wel heel bijzonder dat dit gaat gebeuren. Verder, ja, de paardenliefhebbers, zij staan natuurlijk weer in de startblokken, want komend weekend, morgen dus, begint de Military weer in Boeklo, het 11e Lustrum. Het internationaal hoog aangeschreven evenement in en rond het Thesingbos van Boeklo. Ja, 55e keer staat het dus op de agenda en wij spraken daarover met Robert Zandstra.
1: Ja, ik zeg altijd de laatste details. Maar nee, ons team heeft heel hard gewerkt. En ja, de laatste details in de cross worden nog aangebracht. Maar voor de rest zijn we er helemaal klaar voor. Nou ja, we bouwen ongeveer 55 hectare helemaal vol. En ja, dat doen we ongeveer 2 weken over. Het is wel een hele klus om alles een beetje op zijn plek te krijgen. Maar gelukkig hebben we daar fantastische omstandigheden bij. We hebben ook wel eens anders meegemaakt dat we echt door de blubber moesten. Maar nu ziet het er gewoon ja, een beetje tropisch uit, zeg maar. En ja, dat is ons voor het team is dat heel fijn. Ja, zo dadelijk vanmorgen komen alle deelnemers die komen bijeen. En dan krijgen ze van ons en van de Ground Jury, zoals dat zo mooi is. Dat is een internationaal jurygezelschap. Krijgen ze een beetje de ins en outs van de komende dagen voorgeschoteld. De informatie over de wedstrijd en wat we van hun verwachten. En vervolgens gaan al die deelnemers hun paarden netjes klaarmaken voor de keuring. En die duurt dan tot 1 uur of 3 vanmiddag. En daarna mogen de paarden op het hoofdterrein een beetje rondwandelen om te kijken van, nou, hoe ziet dat er allemaal uit? Want ja, de meeste paarden die kennen een dusdanige ambiance zoals wij die in Boeklo hebben. Die komen ze niet overal tegen met alle vlaggen en borden en noem maar op. En dan kunnen ze een beetje wennen aan de situatie. Nou ja, heel soms dan. Kijk, de gemiddelde sporter van nu is wel zo dat als een paard niet goed is, dan zal die zeker niet worden aangeboden en dan laten ze hem lekker thuis staan. Maar het kan best zijn dat een paard zich een beetje verstapt heeft of dat hij niet helemaal goed door de reis is gekomen of dat hij een beetje stram is. Nou, dan kijkt de jury samen met een internationaal veterinair hoe het paard eruit ziet, hoe die erbij loopt, hoe die stapt, hoe die draaft. En als ze dat niet helemaal vertrouwen, dan gaat hij in de holdingbox en dan wordt hij door 2 specialisten helemaal betast en bekeken en opnieuw onderzocht. En dan mogen ze nog een keertje voordraven en meestal gaat het dan wel goed. Maar ja, we zijn heel kritisch. De paarden moeten echt in topconditie zijn, wil je kunnen deelnemen aan onze wedstrijd.

0: APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. ROC van Twente-studenten Jesse Hees uit Geerdijk en Wessel van der A uit Borne behaalden een Medal for Excellence bij WorldSkills 2026 in Shanghai. Begeleider Herbert Kamerhuis zegt dat goud, zilver of brons lastig is omdat Nederlandse leerlingen werken en studeren, terwijl Chinezen 2 jaar vrij af krijgen om te trainen. Team NL won 10 Medals of Excellence en onderscheidde zich van vergelijkbare landen. De 75-jarige De S uit Enschede dreigde zijn ex-vrouw te doden omdat ze hem 4 jaar geleden verliet toen het geld op was. Hij vertelde de wijkcoach en wijkagent afgelopen zomer dat hij haar wilde doodrijden, wat zo serieus werd genomen dat het tot vervolging leidde. Dinsdagochtend diende zijn eerste strafzaak, waarbij hij via videoverbinding vanuit huis aanwezig was met de wijkcoach. De voorstelling Verloren Klanken van theatergroep Kamak, met acteurs met een verstandelijke beperking, gaat vrijdag in première in de nieuwe locatie in de Hazemeyer Fabriekshal. De productie is geïnspireerd op Lord of the Flies, waarbij mensen met een beperking na een crash op een onbewoond eiland zichzelf moeten redden. Regisseur Fabian Jansen zegt dat repetities langer duren omdat het onthouden van tekst meer tijd kost. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt en trekt een gebied met regen vanuit het zuidwesten richting het noordoosten. Er kunnen stevige buien vallen met in korte tijd veel regen en ook kans op onweer. Het is niet koud met minima tussen de 17 en 19 graden bij een overwegend zwakke zuid- tot zuidwestenwind.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ja, de burgemeester was er gisteren bij. Die heeft de winkel officieel geopend. Hij heeft zelfs een lintje doorgeknipt. Ja, we hebben een echte Joma-winkel. Dus we verkopen onze meest geliefde salades. En we laten twee nieuwe smaken proeven. De kip chipotle of chipotle. Ja, en de romige kaas augurk. Dat zijn twee smaken die ook tijdens de grote smaaktest zijn geproefd. En als we winnend uit de test kwamen. En wij zijn heel benieuwd wat alle bezoekers en reizigers van Utrecht Centraal ervan vinden. En hopen we tot de ultieme winnaar te komen die volgend jaar in de schappen te vinden is. Ja, we hebben twee manieren om te stemmen. Voor de mensen die een beetje de tijd hebben, die kunnen net als tijdens de smaaktest een stembiljet invullen. En de mensen die haast hebben omdat ze snel naar een trein moeten, die kunnen een servetje in twee stemsokkels stoppen. En dan kunnen ze op die manier stemmen op de favoriet. Ja, we zijn tot en met zondag 11 oktober open. Van 8 tot 8 en in het weekend van 11 tot 6. Nee, die is er helaas niet elke dag. Hij was er gisteren. Hij komt misschien nog een keertje langs. Maar wij zijn er. Ik ben er iedere dag. Ja, we hebben een Joma-bad, maar dat is eigenlijk een hele grote verpakking. Dus ons kenmerkende kuipje. En daar liggen ook zitten zelfs allemaal ballen in. En daar kan je in gaan zitten en kan je op de foto. En hebben we allemaal leuke attributen waarmee je foto extra leuk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: Ja. En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nl/luister.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij...

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gevonden.
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen die werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 km per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. En de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden. Dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Twente FM.

0: Huur dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
12: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
12: De schaduwmakers uit het oosten.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. ROC van Twente-studenten Jesse Hees uit Geerdijk en Wessel van der A uit Borne behaalden een Medal for Excellence bij WorldSkills 2026 in Shanghai. Begeleider Herbert Kamerhuis zegt dat goud, zilver of brons lastig is omdat Nederlandse leerlingen werken en studeren, terwijl Chinezen 2 jaar vrij af krijgen om te trainen. Team NL won 10 Medals of Excellence en onderscheidde zich van vergelijkbare landen. De 75-jarige De S uit Enschede dreigde zijn ex-vrouw te doden omdat ze hem 4 jaar geleden verliet toen het geld op was. Hij vertelde de wijkcoach en wijkagent afgelopen zomer dat hij haar wilde doodrijden, wat zo serieus werd genomen dat het tot vervolging leidde. Dinsdagochtend diende zijn eerste strafzaak, waarbij hij via videoverbinding vanuit huis aanwezig was met de wijkcoach. De voorstelling Verloren Klanken van theatergroep Kamak, met acteurs met een verstandelijke beperking, gaat vrijdag in première in de nieuwe locatie in de Hazemeyer Fabriekshal. De productie is geïnspireerd op Lord of the Flies, waarbij mensen met een beperking na een crash op een onbewoond eiland zichzelf moeten redden. Regisseur Fabian Jansen zegt dat repetities langer duren omdat het onthouden van tekst meer tijd kost. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt en trekt een gebied met regen vanuit het zuidwesten richting het noordoosten. Er kunnen stevige buien vallen met in korte tijd veel regen en ook kans op onweer. Het is niet koud met minima tussen de 17 en 19 graden bij een overwegend zwakke zuid- tot zuidwestenwind.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gevonden.
13: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
14: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
15: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsema noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De

0: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
12: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
11: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. ROC van Twente-studenten Jesse Hees uit Geerdijk en Wessel van der A uit Borne behaalden een Medal for Excellence bij WorldSkills 2026 in Shanghai. Begeleider Herbert Kamerhuis zegt dat goud, zilver of brons lastig is omdat Nederlandse leerlingen werken en studeren, terwijl Chinezen 2 jaar vrij af krijgen om te trainen. Team NL won 10 Medals of Excellence en onderscheidde zich van vergelijkbare landen. De 75-jarige De S uit Enschede dreigde zijn ex-vrouw te doden omdat ze hem 4 jaar geleden verliet toen het geld op was. Hij vertelde de wijkcoach en wijkagent afgelopen zomer dat hij haar wilde doodrijden, wat zo serieus werd genomen dat het tot vervolging leidde. Dinsdagochtend diende zijn eerste strafzaak, waarbij hij via videoverbinding vanuit huis aanwezig was met de wijkcoach. De voorstelling Verloren Klanken van theatergroep Kamak, met acteurs met een verstandelijke beperking, gaat vrijdag in première in de nieuwe locatie in de Hazemeyer Fabriekshal. De productie is geïnspireerd op Lord of the Flies, waarbij mensen met een beperking na een crash op een onbewoond eiland zichzelf moeten redden. Regisseur Fabian Jansen zegt dat repetities langer duren omdat het onthouden van tekst meer tijd kost. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt en trekt een gebied met regen vanuit het zuidwesten richting het noordoosten. Er kunnen stevige buien vallen met in korte tijd veel regen en ook kans op onweer. Het is niet koud, met minima tussen de 17 en 19 graden... bij een overwegend zwakke zuid- tot zuidwestenwind.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
15: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
16: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van 2 kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En er komt mogelijk een nieuwe impuls aan voor de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux, ooit de club van bondscoach Zinedine Zidane. Het gaat al jaren slecht. De club, die 6 keer landskampioen was, degradeerde en raakte ook zijn proflicentie kwijt. Een Amerikaanse investeerder neemt Bordeaux nu over voor 1 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En ook Arjen Lubach heeft stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Hij begon zijn tv-programma vanavond emotioneel en vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opnames hoorde. Ook was Cornelissen het vaakste gast bij zijn programma's. Zij was zeg maar echt ons ding, zei Lubach. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: twente.nl/luister.
1: Twente FM Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Er komt een verplicht beroepsregister voor makelaars, kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Wonen aan. Op dit moment zijn er veel misstanden omdat iedereen zich makelaar mag noemen en dat moet veranderen. Wie zich niet inschrijft of niet aan de regels houdt, mag niet meer als makelaar aan de slag. Er dreigen stakingen bij de fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het gaat al een hele tijd slecht met het bedrijf en daarom breekt Volkswagen de cao's open. De vakbonden zijn woedend. Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de autofabrikant. Eerder werd al bekend dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. En de executie van een vrouw uit Tennessee mag toch doorgaan. Het Hoge Rechtshof heeft het schrappen van haar doodstraf teruggedraaid. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden van een klasgenoot ruim 30 jaar geleden. Het zou voor het eerst in 200 jaar zijn dat er in Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.